0: vanuit het westen af. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Actiegroep Dolomina heeft vannacht in meerdere steden door het hele land aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Dat deden ze door met verlichte fietsen al bellend en roepend door de straten te gaan. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. De politie in Beverwijk staat voor een raadsel na de dood van meerdere dieren. De afgelopen maand werden bij een vijver een gans, twee eenden en meerdere vogels gevonden. Vermoedelijk gingen ze dood door rattengif. De vraag is of iemand dat expres bij het water heeft rondgestrooid. Mensen in de buurt wordt gevraagd op te letten. In een dorp niet ver van de Spaanse stad Valencia zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die is waarschijnlijk ontstaan na een storm waarbij de bliksem insloeg. Het is ook erg droog in de regio, waardoor het gebied erg brandbaar is. Voor zover bekend is er niemand gewond. En Femke Broeders Bol heeft een 34 jaar oud Nederlands record verbroken. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter met 1:55.41 over de eindstreep. En dat is net iets sneller dan de oude recordtijd van Ellen van Lange. Tegen de NOS zegt Van Lange dat ze heel blij is met Broeders Bol als haar opvolger. En dan het Radio 10 weer, door Weer Online. Aan de kust en in Limburg kans op regen met soms onweer. In de rest van het land is het grotendeels droog. De ochtend is onregenachtig, maar in de middag klaart het op en dan wordt het 18 tot 21 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Honderden mensen zijn afgelopen avond op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina ging dat niet overal probleemloos. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie en wilden automobilisten niet stoppen. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend en in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. Een Duitse voetbalderby is in Mannheim uitgelopen op een veldslag tussen hooligans en de politie. Zeker 35 agenten raakten gewond. Een opstootje op het veld zorgde ervoor dat fans met vuurwerk gingen gooien en het veld bestormden. De spelers werden onder politiebegeleiding naar binnen gebracht en de ME trad op met honden en paarden. De Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is mogelijk vermoord. Hij is al bijna een week vermist in Suriname en de politie heeft nu een uitgebrande auto gevonden bij een moeras. Die is mogelijk van hem, zegt de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. 3 mensen zijn opgepakt en de hoofdverdachte is nog spoorloos. En de Amerikaanse marine wil een vliegdekschip vernoemen naar de president Trump. Dat is opvallend, want het schip zou eigenlijk de naam krijgen van een heldhaftige zwarte matroos die een belangrijke rol had tijdens de aanval op Pearl Harbor. Trump vernoemt wel vaker dingen naar zichzelf, zoals gebouwen en een vliegveld. En dan het Radio 10 weer, door Weer Online. Er zijn rond de kust buien, in Zeeland mogelijk ook onweer. Het is minimaal 12 graden en in de ochtend krijgen we regen. Maar het wordt in de loop van de dag steeds droger met 18 tot 21 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: van 5 uur.
1: In verschillende steden zijn vannacht honderden mensen op de fiets gestapt om meer aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En het werk is nog lang niet af, volgens de actiegroep Dolomina, want er waren meerdere incidenten. Zo deden in Apeldoorn fatbikers vervelend en werden actievoerders in Den Bosch nageroepen. Er wordt in Duitsland met afschuw gereageerd op de rellen van gisteravond bij een voetbalderby in Mannheim. Er ontstond een soort veldslag tussen hooligans en politie. Er vielen 85 gewonden. De hooligans waren het veld opgerend en gooiden met vuurwerk. Dit waren geen voetbalfans, maar criminelen, zeggen lokale politici. De dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot zorgt nog voor veel vragen. De politie is een groot onderzoek gestart, maar kan nog geen details delen. Alleen dat het overlijden verdacht is. Zo is het nog niet bekend of de dode een man of vrouw is en wanneer hij of zij werd gevonden. En de premier van Brussel gaat een intensieve cursus Nederlands volgen. Hij is Frans en spreekt eigenlijk geen Nederlands en daar kreeg hij veel kritiek op. Brussel is namelijk tweetalig. Hij ziet nu zelf ook in dat het wel goed is om Nederlands te praten en zegt vooral moeite te hebben met lange Nederlandse woorden. En dan het Radio 10 weer, door Weer Online. Aan de kust nu enkele buien met soms onweer. De dag begint regenachtig, maar rond het middaguur steeds droger en een graad of 20.
0: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: Nederland zit te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Toch wordt het VMBO steeds minder populair. De afgelopen 10 jaar begonnen er veel minder nieuwe kinderen met de beroepsgerichte VMBO. Volgens het AD is het zelfs 20% minder. In plaats daarvan kiezen scholieren steeds vaker bijvoorbeeld HAVO. Honderden actievoerders stapten gisteren op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina verliep het niet overal zonder problemen. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend. En in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Bij een Duitse voetbalderby in Mannheim is gisteravond een veldslag ontstaan. Supporters gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld. Ze gingen de strijd aan met de politie, die met veel mensen aanwezig was. 35 agenten raakten gewond. Duitse politici vinden het niet normaal. Dit zijn geen fans, maar criminelen, zeggen ze. En in een woonzorgcentrum in het Brabantse Oorschot is iemand overleden, maar de politie vertrouwt het niet. Dat was geen natuurlijke dood, zeggen ze. En daarom zijn ze gisteravond een grootschalig onderzoek begonnen en houden ze met alle mogelijke scenario's rekening. Het Radio 10 weer door Weer Online. Nu nog enkele buien en onweer aan de kust en die regen trekt het land in. In de loop van de middag wordt het droger en het wordt dan 18 tot 20 graden.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
7: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: De kippieplank. Gevarieerde hapjes
11: in een handomdraai op tafel.
12: Kippie.
13: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
14: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
13: Wat dan?
14: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Oh, mag ik mee?
14: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
23: Simpel.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
24: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Een hele goede morgen. Zometeen Nick Kamen. Ook No Doubt komt eraan met Don't Speak. En nu eerst het nieuws van 7 uur. Ronald Remmelswaan, goedemorgen.
6: Het wil mij niet lukken om kinderen naar het VMBO te krijgen, terwijl we zitten te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Volgens de AD nam de afgelopen 10 jaar het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% af. Scholieren kiezen vaker voor het theoretisch VMBO en de HAVO. Een VMBO-koepel vindt dat heel erg. Vannacht zijn in verschillende steden weer honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En ook nu waren er incidenten. In Apeldoorn zorgden fatbikers voor overlast en in Den Bosch werden de actievoerders nageroepen. Het werk is nog lang niet af, zegt actiegroep Dolomina. Chaos bij een Duitse voetbalderby in Mannheim gisteravond. Eerst kregen de spelers ruzie en daarna ging het mis onder de supporters. Ze gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld en gingen de strijd aan met de politie. Er raakten 35 agenten gewond. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. En iets na zessen kwam de eerste trein met Formule 1-fans alweer aan in Zandvoort. Vandaag is dag 2 van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 12 uur is de sprintrace en vandaag is ook de kwalificatie. Morgen is de race. De NS adviseerde racefans die de sprintrace vandaag willen bijwonen gisteren al om extra vroeg op pad te gaan. Het radioteam weer door Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-oe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

relatieproblemen binnen een band. Ja, bij Fleetwood Mac weten ze er alles van, maar ook bij deze band. Dit gaat over de verbroken relatie van zangeres Gwen Stefani en bassist Tony Kanell. Het werd een wereldhit en vervolgens moesten ze hem natuurlijk elke avond samen spelen. Ja, dat was soms best een beetje pijnlijk voor allebei. Je hoorde No Doubt en Don't Speak. Goedemorgen. Het is steeds langer donker, hè? Ja, dat heb je zo na de 21ste juni. Dan worden de dagen weer korter. En ja, dat begin ik nu wel een beetje te merken eigenlijk. Het is bijna 12 minuten over 7, het begin van een nieuwe dag. Het is zaterdag 22 augustus vandaag. Dit is de Radio 10 weekendochtendshow met Albert-Jan in plaats van Silvan. Die heeft een paar weekendjes vrij. En dat is niet toevallig ook dit weekend. Want ja, als je Silvan een beetje kent, dan weet je dat hij een ontzettende Formule 1-fan is. Dus hij is uiteraard het hele weekend in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. En dit is voorlopig de allerlaatste, dus die wilde hij natuurlijk zeker niet missen. Nou, misschien ben je zelf ook wel op weg richting Zandvoort om daar een leuk feestje te bouwen dit weekend. Ja, verder is Lowlands, dat is natuurlijk ook het hele weekend en ook dolle pret. Het WK Hockey gaat verder en het is het laatste weekend van de zomervakantie voor het zuiden van het land. Komende week heeft alleen nog het midden van het land schoolvakantie. En hoe is het met jou? Heb je lekker geslapen? Wat zijn je plannen voor vandaag? Ja, misschien ga je dus inderdaad ook wel naar Zandvoort. Of misschien ben je nog op vakantie. Of ja, misschien moet je werken. Moet ik ook, dus... Misschien jij ook, laat het even weten. Frank en René hebben zich inmiddels gemeld in de Radio 10 appbox. Luc Reuvers die is er ook weer bij, zag ik, vanuit Monster. Ook Jolanda Verton luistert vanochtend. En ook Arie Sterrenburg, die app net. Laat ook even wat van je horen, vind ik leuk. Stuur een bericht via de Radio 10 app. Laat even weten hoe het met je is en wat je plannen zijn voor dit weekend. Dus even een berichtje via de Radio 10 app. Vanochtend trekken er eerst nog wat buien over, maar vanmiddag wordt het vanuit het westen droog. Daarna laat de zon zich zien en het is 18 tot 21 graden vandaag. Ja, zaterdagochtend, ik heb heerlijke muziek voor je om even relaxed wakker te worden. Donna Summer komt er zometeen aan en dit is de man die gisteren bekendmaakte dat hij en zijn vrouw hun derde kindje verwachten. Wat schattig en wat leuk. Het is Douwe Bob, Radio 10. This world is our home.

Donna Summer. Radio 10 en Let's Dance. Zo, goedemorgen. 7:50. Het is zaterdagochtend. Even wat berichten die binnenkomen in de Radio 10 appbox. Goedemorgen Albert-Jan, gezellig dat je er weer bent. Ik ga dit weekend naar mijn zus in Brabant. Groeten van Wim uit Delft, veel plezier daar. Goedemorgen Albert-Jan, René hier. Helaas, het slapen ging wat minder. Ik was vanochtend vroeg wakker. Ik ga vandaag gezellig naar mijn ouders en blijf daar een nachtje slapen. En dan zie ik onze tackle, waar ik erg gek op ben, ook weer. Ze heet Pleuntje. Succes met de uitzending en ik ben benieuwd wat voor muziek er voorbij komt. Groeten van René. Dankjewel René, fijne dag. Goedemorgen Radio 10, draai maar wat vrolijks voor me. Groeten van Max. Vandaag met de vrachtwagen de grootste supermarkt van Nederland bevoorraden. Groeten van Johan Boudewijns. Ik was daar gisteren nog om boodschappen te doen bij die grootste supermarkt van Nederland. Was wel grappig. Ik had bietjes nodig voor een salade. Ik had een recept met burrata en met rucola. Leek me hartstikke lekker. En dan moest ik verse bietjes hebben. Die moesten dan even in de oven en die gingen er dan op. Maar ik kon ze nergens vinden. Dus ik vraag aan de jongen die daar bij groente en fruit werkt van, hé, waar zijn de bietjes? Hij zegt, nou, volgens mij heb ik ze hier in een kratje. Dus had een hele stapel kratjes, dus hij een beetje zoeken. En uiteindelijk pakt hij er een paar. Hij zegt, hoeveel heb je er nodig? Ik zeg, nou, doe maar een stuk of drie. Dus hij geeft me drie ronde, een beetje paarsroodachtige dingen. En ik denk, ze voelen wel wat licht, maar oké, nou, dankjewel. En ik heb altijd zo'n kratje in mijn wagentje. En dan doe ik de groente en fruit doe ik er nog niet in. Die doe ik pas aan het einde doe ik die op de andere boot.

ben ik maar als een stuk gaan. Dus nou, aan het einde deed ik even nou ja, al die groenten en fruit weer bovenop. En toen had ik dus die bieten vast. En ik denk nog steeds van, hè? Ze zijn zo licht. Dus ik kijk nog eens goed. Blijkt het passiefruit te zijn. Dus nou ja, goed. Even teruggebracht naar die jongen die trouwens wel behoorlijk rood werd. Toen ik zei dat hij de bietjes had verward met passiefruit. Dat is natuurlijk geen goede aanbeveling als je op de GFT-afdeling van de supermarkt werkt. Maar nou ja, het is uiteindelijk opgelost. Hoi Tessa en Simon melden zich. We zijn onderweg naar Zandvoort voor een leuk weekend F1. En ja, deze is van Michiel. Hoi Albert Jans, schrijft hij. Ik ga vandaag proberen om 65 kilometer te fietsen. Pittig zeg. Ja, de Vuelta begint ook weer vandaag en die moeten nog verder fietsen. Maar ja, ik ga ervan uit dat je geen prof bent. Dus veel sterkte met die 65 kilometer. En schrijf erbij graag iets van U2. Nou, daar kan ik ook wel gebruiken, dus hier zijn ze voor je. Radio 10. And where the streets have no name.

0: achtergrondzanger bij Gloria Estefan. En hier staat zij juist bij hem op de achtergrond. Leuk toch? John Sakara en Just Another Day. Dit is Radio 10 aan het begin van je weekend met zometeen nieuws, weer en verkeer. Je hoort straks ook Malay. We gaan lachen met Najib Amhali. En deze komt eraan. Ja, je bent zometeen heel even alleen met Tiffany.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voodoo.
5: Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voodoo.
6: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
11: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
12: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42,500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Goedemorgen, Radio 10. Vanochtend trekken er eerst nog buien over, maar vanmiddag wordt het vanuit het westen droog. Daarna laat de zon zich zien en is het 18 tot 21 graden. Het is 7:55. Hier zijn de hoofdpunten uit het ANP-nieuws. Ronald Remmelswaan, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Honderden fietsers hebben vannacht actie gevoerd om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. In een paar steden waren incidenten. In Den Bosch werden de actievoerders nageroepen. In Leeuwarden deden automobilisten moeilijk. Het lukt maar niet om scholieren naar het VMBO te krijgen. Het aantal eerstejaars is de afgelopen 10 jaar met 20% gedaald, meldt het AD. Terwijl we zitten te springen om praktische vakmensen. En in Oorschot wordt onderzoek gedaan naar de dood van een bewoner van een verpleeghuis. De man of vrouw is op een niet-natuurlijke manier gestorven. En de politie houdt rekening met verschillende scenario's, meldt Omroep Brabant.
7: Thanks. Jan Sluis.
0: Wat goed dat je erbij bent. Zometeen lachen met Najib Amali. Melee komt eraan. En eerst, I think we're alone now.

0: naam is Frans voor knokpartij. Nou, gelukkig hebben we geen klappen opgelopen. Dat was Melle bij Radio 10 en Beeldgeluid.
1: Je lacht om 7:50.
0: Earth, Wind & Fire en 5 hoor je zometeen. En elk weekend rond deze tijd maken we je lachspieren even goed wakker. Vandaag neemt Najib Amhali een taxi.
2: Ik heb een groot hart. Alleen taxichauffeurs in Amsterdam, echt waar mensen. Sinds dat taxibeleid is veranderd, echt waar, het is een puinhoop geworden. En ik wil ze niet over één kam scheren. Wel. Allemaal, nee. Nee, maar er zit echt tuig tussen. Ik heb met eigen ogen gezien. Taxichauffeurs die oudere mensen niet meer willen meenemen omdat het ritje te kort is. Ja? Chauffeurs die gewoon hondsbrutaal zijn, die je afzetten, die je omrijden, die toeristen in de maling nemen, die gewoon racistisch zijn of helemaal geen Nederlands spreken. Serieus, ik zat laatst bij een chauffeur, Afrikaans chauffeur. Ik zeg, ik moet naar de Keizersgracht, snel, ik heb haast. Aginde, kom je maar papa mee, houdt die mee. Oei. Zo, daar moet ik niet heen. Laatst ook stap ik in bij een Turks chauffeur. Turks chauffeur had een prachtige auto, zag goed verzorgd uit. Maar ik stap in, maar hij kijkt me niet aan. Hij zat naar buiten te kijken zo. En hij zegt, waar naartoe? Ik zeg, Centraal Station. Ik denk, ja, jij begint. Hij kijkt me nog steeds niet aan. Hij zegt, welke Centraal Station? Ja, die van Ankara. Nou goed. Hij zegt, oh, dat is een mooi ritje, man.
1: Je lacht om 7:50. De grootste hits aller tijden.
3: De grootste hits aller tijden.
1: Radio 10.

vonden, zei daarna, dat hoeven we niet. Dat was dit liedje. Ze achteraf wel een beetje spijt, want dit werd natuurlijk een hele grote hit voor NSYNC. You're the Five bij Radio 10 en Keep on Moving. 8:08, zaterdagochtend. Dit is de Radio 10 weekendochtendshow met nu misschien wel een van de mooiste liedjes ooit gemaakt, vind ik dan. Hè. The Bangles, Eternal Flame.

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
15: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
16: Boeie.
17: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
16: Lekker hoor.
17: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
16: Zoé.
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Yes. Hamster.
15: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl. Ons CW-fotoboek is er.
18: Spannend!
15: Wat is die mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Morgen, dit is de Radio 10 weekendochtendshow met zometeen Kim Wilde. Boyzone is ook onderweg. En nu eerst het nieuws van 8 uur. Ronald Remmelswaan.
2: Is vannacht tegen gefietst om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Honderden mensen deden in verschillende steden mee, een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam. En ook vannacht waren er incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie. In Den Bosch werden de actievoerende fietsers nagefloten. We zitten te springen om mensen die met hun handen werken. Toch kiezen steeds minder scholieren voor een praktijkgerichte opleiding. Afgelopen 10 jaar is het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% gedaald, meldt het AD. Ze kiezen wel de theoretische VMBO en de HAVO. En dat vindt de VMBO-koepel jammer. In Oorschot wordt onderzoek gedaan naar de dood van een bewoner van een verpleeghuis, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is op een niet-natuurlijke manier gestorven. En de politie houdt rekening met verschillende scenario's. Die geeft weinig informatie, ook niet of het om een man of een vrouw gaat. En net als gisteren zijn de Formule 1-fans er al vroeg bij in Zandvoort. De eerste trein met de raceliefhebbers kwam al om iets na 6 aan. Om 12 uur is de sprintrace en later vanmiddag de kwalificatie. NS bracht gisteren 50.000 mensen naar de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. Een stuk meer dan vorig jaar op de eerste dag. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

Dit komt uit de eerste Mr. Bean-film. En Rowan Atkinson doet dan ook gezellig mee in de clip van dit nummer Boyzone en Picture of You. Goedemorgen, bijna 11 minuten over 8, het begin van een lekker weekend. Het is zaterdag 22 augustus vandaag. Dit is de Radio 10 Weekendochtendshow met Albert-Jan voor Silvan. Die is dit weekend in Zandvoort voor de allerlaatste Dutch Grand Prix. Ja, voor Formule 1-fans is het nog één keer genieten van de geur van brandstof, brandend rubber en het geluid van gierende motoren. Mijn dochter moet trouwens vandaag werken in het centrum van Haarlem, niet zo ver van Zandvoort. En gewoonlijk kost een dagje parkeren daar €30. Moet jij raden wat het dit weekend kost? Nee, geen €30, €80. Ja, dat is de wet van vraag en aanbod, hè? Ja, naast de Formule 1 is dit weekend ook het Lowlands Festival bij Biddinghuizen. Het is het laatste vakantieweekend voor het zuiden van het land. Komend weekend heeft alleen het midden nog zomervakantie. Verder spelen de hockeymannen vandaag hun eerste van twee wedstrijden in de winnaarspool van het WK tegen India. En de Vuelta, oftewel de Ronde van Spanje, begint vandaag met een individuele tijdrit van 9 kilometer in Monaco. Het is bijna 12 minuten over 8 inmiddels. Dit is Radio 10, met nu de Babies.

dat Simon Cowell dit liedje op een gegeven moment heeft verboden bij American Idol, omdat echt bijna elke kandidaat ermee aankwam. Het werd op een gegeven moment een beetje saai. Alicia Keys en Fallin. Ja, bij Radio 10 aan het begin van een lekkere zaterdag vanochtend trekken er eerst nog bijen over, maar vanmiddag wordt het vanuit het westen droog. Daarna laat de zon zich zien en het is vanmiddag 18 tot 21 graden.

Radio 10, Charles en Eddie. Charles die is er helaas al heel wat jaren niet meer. En Eddie die zat op zijn 12e in een bandje met de latere bassist van Metallica. Toevallig, hè? En wat wel grappig is, hij is vandaag nog jarig ook. Ja, van harte gefeliciteerd. Dat was Would I Lie to You? Dit is Radio 10 op zaterdagmorgen met zometeen nieuws, weer en verkeer. Hart en Sister Sledge komen er ook aan. En je hoort zometeen deze. Stars van Simply Red is onderweg.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
12: Kippie.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Goedemorgen Radio 10. Vanochtend trekken er eerst nog buien over, maar vanmiddag wordt het vanuit westen droog. Daarna laat de zon zich zien en het is 18 tot 21 graden. 1:08. Hier zijn de hoofdpunten aan het ANP-nieuws. Ronald Remmelswaan, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Verzekeraars hebben steeds vaker te maken met AI-fraude. Bijvoorbeeld via vervalste facturen of foto's, blijkt uit onderzoek van nu.nl. Als die valse claims blijven toenemen, gaat de verzekeringspremie omhoog. Vannacht heeft actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten in verschillende steden bellend en roepend de straten door. In een paar steden waren incidenten. Het is alweer druk in Zandvoort. De eerste treinen met Formule 1-fans kwamen vanochtend al heel vroeg aan. Straks om 12 uur is de sprintrace en later vanmiddag de kwalificatie van de laatste Dutch Grand Prix.
10: Thanks. Jan Sluis. Goedemorgen, zometeen heb ik hard voor je. Sister Fletch komt eraan. En eerst gaan we naar de sterren met Simply Red. Hier is

tekstschrijver van dit liedje, Billy Steinberg, die schreef ook True Colors van Cyndi Lauper. En het liedje dat ik ongeveer drie kwartier geleden draaide, namelijk Eternal Flame van The Bengals. Hard was dat en Alone. Goedemorgen, je luistert naar Radio 10 aan het begin van je weekend. En nog een weekje wachten en dan begint hij. De spiksplinter nieuwe ochtendje over Radio 10. Hij heet Radio 10 staat op met Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijkende Vechten en de ochtendploeg. Die zijn overgekomen van de buren. En vanaf maandag 31 augustus hoor je ze hier met de vertrouwde onderdelen en natuurlijk de grootste hits aller tijden. Ja, als je hem helemaal wil horen, moet je vroeg opstaan. Hij begint elke ochtend vanaf 5 uur 's ochtends, gaat door tot 10 uur. Radio 10 staat op, dus de nieuwe ochtendshow van Radio 10 vanaf 1 augustus.

zag ooit op een feestje twee dronken collega's de beroemde lift uit die film nadoen. Klein aanloopje, springen en ai, ai, ai. Ja, die eindigde voor een van de twee in het ziekenhuis. Ja, don't try this at home, hè. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life bij Radio 10. Dit is de weekendochtendshow voor de zaterdag. Met nu je vrienden van de Rembrandts. I'll be there for you.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
4: Aldi.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Goedemorgen, Radio 10 op zaterdagochtend met Rufus en Chaka Khan. Zometeen Ed Sheeran komt eraan en nu het nieuws van 9 uur. Ronald Remmelswaan.
2: Mensen proberen via AI verzekeraars steeds vaker op te lichten. Bij het indienen van een claim sturen ze dan vervalste facturen of schadefoto's mee, heeft nu.nl uitgezocht. Onderzoekers proberen valse claims te onderscheppen, maar als dat niet lukt, gaat uiteindelijk voor iedereen de verzekeringspremie omhoog. In verschillende steden heeft actiegroep Dolle Mina's fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen bellend en roepend de straten door en droegen borden met de tekst veilig uit, veilig thuis. Er waren een paar incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie en in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Het is alweer vroeg druk in Zandvoort met Formule 1-fans. Op webcambeelden is te zien dat op het station grote groepen treinreizigers uitstappen. Gisteren al kwamen zo'n 100.000 mensen naar het circuit. Straks om 12 uur begint de sprintrace en om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland morgen. En Larry the Cat, die bij de Britse premier op Downing Street 10 woont, leeft nog. Hij werd gisteren doodverklaard door een Britse nieuwssite, maar hun bron bleek gehackt, zeggen ze. Op Larry's X-account staat: de berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Larry is 19 en bij persconferenties vaak op tv te zien. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check

0: /business.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

liet Ed Sheeran de titel op zijn arm tatoeëren. In het handschrift van de actrice Saoirse Ronan. Alleen, zij maakte er voor de grap Galway Grill van. En dat staat dus nu voor eeuwig op de arm van Ed Sheeran, de Galway Girl. Goedemorgen, 11 minuten over 9. Dit is Radio 10 na het begin van zaterdag 22 augustus. Ja, het laatste vakantieweekend voor het zuiden van het land. Komende week heeft alleen het midden nog zomervakantie. En daarna is het echt gedaan met de pret. Dit weekend is in Zandvoort de allerlaatste Dutch Grand Prix. Voor de Formule 1-fans is het dus nog één keer genieten van de geur van brandstof, brandend rubber en het geluid van gierende motoren. Eén van die fans is trouwens Silvan. Verder is het Lowlands Festival vandaag in Biddinghuizen. De hockeymannen spelen vanmiddag hun eerste van twee wedstrijden in de winnaarspool van het WK tegen India. En de Vuelta, oftewel de Ronde van Spanje, begint vandaag met een individuele tijdrit van 9 kilometer in Monaco. En dan het weer voor vandaag. Vanochtend trekken er eerst nog buien over, maar vanmiddag wordt het vanuit het westen droog. Daarna laat de zon zich zien en het is 18 tot 21 graden. En wist jij dat er een dier bestaat dat vierkante drollen legt? Ja, het is echt waar. Hoe dat zit hoor je zo meteen. En de Pet Shop Boys hoor je na Alan Parsons met 10. Don't answer me.

0: Ze leende het van The Village People Go West. Dat waren de Pet Shop Boys.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Ah, leuk. Even drie feitjes waar je vandaag je vrienden mee kunt verbazen. Op deze dag in 1911 ontdekte het personeel van het Louvre in Parijs dat de Mona Lisa gestolen was. Ja, 2 jaar lang was de verdwijning een groot mysterie en mede daardoor werd de Mona Lisa het beroemdste schilderij ter wereld, want iedereen had het er natuurlijk over. In 1913 bood de dief het aan bij een kunsthandel in Florence. Ja, toen hing die en ging de Mona Lisa terug naar Parijs. Er is een dier dat vierkante drollen legt en dat is de wombat, een wollig buideldier dat alleen in Australië voorkomt. Wombats die markeren hun territorium met hun uitwerpselen en de vierkante vorm die zorgt ervoor dat ze niet weg kunnen rollen. Nou, dat is handig. En je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van het beroemde platenlabel Motown Records, waar bekende soulartiesten als The Supremes, The Four Tops en Stevie Wonder onder contract stonden. De eerste Britse vrouw die daar een platendeal tekende bij Motown dus, dat was een meisje uit Bradford dat Pauline Matthews heette. Haar artiestennaam, Kiki Dee. Je hoort er nu met I've Got The Music In Me, bij 10.

0: Oké, nou, nog één weetje dan. Het officiële Guinness Book of Records record voor de ademinhouden onder water staat sinds vorig jaar op maar liefst 29 minuten en 3 seconden. Ongelooflijk. Het is gevestigd door de Kroaat Vitomir Maricic. En hij had vooraf pure zuurstof ingeademd, want met gewone lucht hou je het natuurlijk nooit bijna een half uur vol. Ik zou het thuis niet zelf uitproberen als ik jou was. Breathless, dat waren de Koers. Dit is Radio 10, de weekendochtendshow. Natalie in Brulia komt eraan. Straks ook de top 4000 flashback met een verdrietige vriend van Bruno Mars. En zometeen deze. Leuk, de mannen van Madness laten zometeen hun huis zien binnen nu en een paar minuten.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
8: Oei.
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
8: Zo hé.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij Wissel.nl. Wissel.nl.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe...

0: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
8: Jan Sluis. Hey, goedemorgen. Wat goed dat je erbij bent. Dit is de weekendochtendshow bij Radio 10 met Natalie en Brulia en Bruno Mars zometeen. Eerst

0: Radio 10 en een dame die veel gemeen heeft met Kylie Minogue. Ze komen allebei uit Australië. Ze speelden allebei in de soapserie Neighbours. En daarna braken ze allebei door als zangeres. En mag ik daar nog aan toevoegen dat ze er allebei ook niet onaantrekkelijk uitzien? Nou, wel toch. Natalie en Brulia Bettine en Torn.
1: Top 4000 flashback.
0: Bruno Mars die had een vriend met liefdesverdriet. Philip Lawrence, zijn vaste schrijfmaatje, was net gedumpt door een meisje voor wie hij alles over had. En wat doe je dan in de studio? Precies, je gaat hem een klein beetje plagen. Nou, ze begonnen elkaar te overtroeven. Hoe ver zou je voor een meisje gaan? Zou je uit een vliegtuig springen? Zou je je door een haai laten opeten? Zou je een granaat vangen? Nou, ze lagen dubbel en toen viel het kwartje. Hier zit namelijk best een goed liedje in. 2 dagen voordat het nieuwe album van Bruno ingeleverd moest worden bij de platenmaatschappij, gooiden ze het nog 1 keer helemaal om en namen ze het opnieuw op. En zo werd een grap ten koste van een verdrietige vriend een van de grootste hits van 2011. In de top 4000 staat hij op 1278. Het is Bruno Mars en...

0: Veel mensen denken dat deze stem van Michael McDonald is. Maar die kwam pas jaren later bij de band. Hij zong natuurlijk wel hun hit What a Fool Believes. Maar dit was een aantal jaar eerder, begin jaren 70. Listen to the music, The Doobie Brothers. Het is bijna 10 uur, tot zover de Radio 10 weekendochtendshow voor de zaterdag. Zometeen Erik de Zwart met Erik's Top 40 Hit Dossier. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je gaat weer op zoek naar mooie verhalen, neem ik aan.
1: Ik zoek weer verhalen inderdaad bij onvergetelijke hits voor straks na 10 in Erik's Top 40 Hit Dossier. Stuur ze dan door via de app van Radio 10. En wie weet draai ik het dan voor je, met de herinnering erbij uiteraard. We beginnen zometeen in 1979. En in dat jaar scoorde Queen meerdere hits. Maar welke wil je horen? Wil je optie A, Don't Stop?

0: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.

0: Lidl Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
20: Het ANP-nieuws van 10 uur.
21: Lucky, de man in Amsterdams verzorgingshuis van wie niet bekend is wie hij is, is niet de vermiste Canadees Kenny, dat zegt de politie. Kenny verdween ruim 30 jaar geleden en lijkt veel op Lucky. Die kreeg 3 jaar terug op straat een herseninfarct en kan niet meer praten. Deze week riep de politie de hulp in van het publiek. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker te maken met AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan vervalste facturen of schadefoto's mee om meer geld uitgekeerd te krijgen, heeft nu.nl uitgezocht. De verzekeraars zeggen dat als dat zo doorgaat, iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. Een voetbalwedstrijd in de Duitse stad Mannheim is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. Supporters bestormden het veld en raakten slaags met de politie. Zeker 80 mensen raakten gewond, onder wie 35 agenten. Er werden al ongeregeldheden verwacht, want bij de bekerwedstrijd tegen Kaiserslautern werden 1400 agenten ingezet. En met de trein komen duizenden Formule 1-fans in Zandvoort aan voor de tweede dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Elke 5 minuten komt vanuit Amsterdam de Max Express aan. Tussen 7 en 9 uur bracht de NS al 17.000 racefans naar Zandvoort. Straks om 12 uur is de sprintrace en om 4 uur de kwalificatie voor de race van morgen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
22: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
23: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we van weer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: De eerste goal. De eerste crush.
0: De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
23: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

Een goeiemorgen en welkom bij Radio 10 op deze zaterdag. Schenk jezelf een verse kop koffie in en stap aan boord van onze muzikale tijdreis. Want ik open weer het top 40 hitdossier, wat inmiddels de afmeting heeft van een goed telefoonboek. Samen met jou en al onze luisteraars duiken we in ieder weekend in de grootste hits en de mooiste herinneringen. Heb jij een soundtrack uit je jeugd die je wilt terughoren? Download dan de Radio 10 app, die is gratis, meld je aan. Misschien reizen we straks samen terug naar jouw tienerjaren. En voor degene die al even die app in handen heeft gehad om te stemmen bijvoorbeeld op de hitbattle, heb ik het verlossende antwoord, want dit is de plaat met de meeste stemmen.

0: Goedemorgen.
1: De grootste hits aller tijden. Erik's top 40 hit dossier.

0: De band rond Johnny Kaagman natuurlijk. Ze overleed 3 weken geleden. En naar aanleiding daarvan heeft Henk Westbroek een speciale podcast gemaakt over Journey. En dan met name de zorg voor de zangeres tijdens de laatste 8 jaar van haar leven. Hij spreekt daar met de vrouw die jarenlang dag en nacht voor haar zorgde. En dat levert een bijzonder gesprek op. Luister, tipje van mij. Weekend was een hit uit ons hitjaar 1979. Dit half uur centraal dankzij Esther.
1: Goedemorgen Erik. Na meer dan 30 jaar weer mijn oude vriendin Irma Hoogma van de middelbare school gezien. Wat was het weer gezellig. Van ouds. Allerlei leuke herinneringen opgehaald van onze eerste vakantie samen. Ik dacht dat ik 14 was en zij 15 en we gingen kamperen op Texel. Wat een belevenis. En natuurlijk naar de discotheek in Den Burg. Het nummer wat Irma en mij altijd is bijgebleven was You Can Ring My Bell van Anita Ward. Ik zou het heel erg leuk vinden om die nog eens een keertje te horen. Prachtige herinneringen. Groetjes, Esther.

Er was nogal gedoe rond deze hit, want het woord Tusk betekent slagtand. En voor drummer en medeoprichter Mick Fleetwood was het ook een bijnaam voor het mannelijk geslachtsdeel. Stevie Nicks hoorde over het idee om het album Slagtand te noemen en daar was het niet mee eens. Maar Mick drukte zijn zin door en won de strijd en zo kennen we deze hit in het hitdossier van 1978. En andere hits uit die tijd vinden we in de top 5 van deze week terug in de tijd. De lijst van 25 augustus 1979. Voel even hoe van ABBA, die zakte van de vierde naar de vijfde plaats in de zesde week. 5 weken nu in de top 40. This is My Life van Shirley Bassey. En die ging van 6 naar 4 omhoog. Van 5 naar 3 omhoog. El Lute van Boney M. 4 weken stonden die erin. 5 weken Julio Iglesias, Quiero Mi Mucho. En I Was Made For Loving You bleef staan op de eerste plaats. Kiss. 10 weken inmiddels in de top 40. En de hit die ik ga draaien is al ruim een eeuw oud. De compositie van Quiero Mi Mucho is al tussen 1915 en 1917 geschreven door de Cubaan Gonzalo Roig. De latere hit werd voor het eerst opgenomen in 1922 door een Italiaanse tenor genaamd Tito Schipa. Ruim 50 jaar later was het de beurt aan Julio.

0: Dat je het maar even weet. You can't change that, don't touch that dial. Radio op Radio 10. De laatste hit uit 1979 en wellicht heeft het weer je op ideeën gebracht voor jouw hit met herinneringen. Nou, twijfel niet, spreek jouw hit met herinnering dan in de Radio 10-app of doe dat via radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik het straks wel. Eerst die van Radio 10er Anne. Eros Ramazzotti komt er zo aan en ook London Beat binnen nu en een paar minuten.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
6: Oei!
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Ariel, ook tweede gratis.
6: Zoei!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Erik de Zwart. We gaan terug naar 1990 met hits en herinneringen.

0: Op materialisme en smerig geld. Ik noem dat Erik de Zwart geld. De Britse groep The Adventures of Stevie V noemde het Dirty Cash in 1990. Ja, tot 12 uur reizen we gratis en voor niets door het muzikale verleden met Erik's Top 40 hitdossier. En de route wordt bepaald door de aangevraagde hits met herinneringen. Zoals deze van Anne, die binnenkwam via de app van Radio 10.
1: Goedemorgen, Erik. Ja, Eros Ramazzotti met Sebastasa una bella calzone. Ik werkte toen in Leiden bij het lab van kindergeneeskunde op het Academisch Ziekenhuis. En ik ging toen voor het eerst naar een concert met mijn collega's. En dat was van Eros Ramazzotti. Geweldig. Wat mooi. En wat een mooie tijd was dat. Af en toe tref ik nog eens collega's van toen. En het was gewoon een geweldige tijd.

Het zijn de hits die je weer even terugbrengen naar het hitjaar 1990. En ditmaal het duet van Rod Stewart en Tina Turner. Een duet zonder duo is natuurlijk als Erik's top 40 hitdossier zonder herinneringen. Dus blijf ze delen via de gratis Radio 10-app. Kijk ik ondertussen even naar het gedrukte exemplaar van de top 40 terug in de tijd deze week. 25 augustus 1990. Thieves in the Temple van Prince. Die steeg van 7 naar nummer 5 in de derde week top 40. 8 weken Close to You, Maxi Priest ging van 5 naar 4. Van 4 naar 3 It Must Have Been Love van Roxette. En in de 9e week top 40 alweer. 8 weken stond Killer van Adamski erin. Bleef staan op nummer 2. En op nummer 1 bleef staan MC Hammer met You Can't Touch This in de 7e week top 40. Nou, met 15 miljoen verkochte platen wereldwijd geldt hij als een van de best verkopende reggae-artiesten ooit. Maxi Priest. Je hoort hem nu met Close to You op Radio.

0: We betreden de muzikale Danger Zone van Roxette. En zometeen betreden we het tweede uurtje van Erik's Top 40 Hit-dossier. En welke weg we dan bewandelen, nou, dat bepaal jij. Spreek nu een hit met herinnering in via de Radio 10-app... of ga naar radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik jouw favoriet zometeen.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alles.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Vandaag bij Otrium, 15% extra korting op heel veel items van Levi's.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
19: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
18: Wat dan?
19: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
18: Oh, mag ik mee?
19: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
21: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
27: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
28: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
30: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Boerlite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
31: Het ANP-nieuws van 11 uur.
32: Bij een botsing tussen een politieauto en een personenauto vannacht in Engeland zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel precies is nog onduidelijk en ook is niet bekend of er agenten onder de slachtoffers zijn. Het gebeurde op een snelweg bij Middlesbrough in het noorden van Engeland. De weg is in beide richtingen dicht. Lucky, de onbekende man in een Amsterdams verpleeghuis, is niet de vermiste Canadees Kenny. Dat blijkt uit onderzoek. De politie kreeg ruim 500 tips binnen nadat er een foto van Lucky online was gezet. Uit de tips blijven nu nog 9 namen over die de politie serieus gaat onderzoeken. Nu het deze week heeft geregend, worden meer droogtemaatregelen afgeschaald. Zo zegt het Hoge Heemraadschap van Rijnland dat de waterpeilen worden teruggebracht naar normale zomerse waarden en dat vispassages weer opengaan. En het water in de IJssel is wat gestegen, waardoor bij Deventer een gemaal weer is aangezet. En er is ophef over de nieuwe videoclip van Memphis Depay bij de fans van Corinthians, de Braziliaanse club waar hij voetbalt. Fans zijn boos dat in de clip het historische clubgebouw van Corinthians in vlammen opgaat en wil daartegen protesteren. Op X schrijft Memphis dat het om kunst gaat en dat hij hoe dan ook tegen geweld is. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst nog buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Ons cw-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op ce.

0: €50 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken.

0: Hopelijk verloopt de start van jouw zaterdag vlekkeloos. Zo niet, dan ben ik graag met de hits uit het verleden jouw poetsdoek of het smeervet om de dag mee op te starten. Ook het komende uur staat weer garant voor fijne herinneringen en grote hits. En neem de regie gewoon zelf in de handen door in te spreken welke hit en herinnering jij graag zou willen horen uit het pagina's dikke hitdossier. Het kan allemaal via de app van Radio 10, die is gratis. Of je gaat even naar radio10.nl/Erik, dat is ook gratis. Zometeen muziek van David McWilliams, maar eerst een stukje muzikale zelfreflectie van The Supremes.
1: Top 40 hitdossier op Radio 10.

0: David McWilliams.
1: Ja, dat stukje wat je hoorde, dat een beetje een telefoongeluid heeft in dit liedje. The Days of Pearly Spencer van David McWilliams. Dat werd ook opgenomen in een, vanuit een telefooncel in de buurt van de studio. De techniek was toen nog niet zo dat je het meteen met allerlei knoppen zo kon laten klinken. Tot 12 uur zijn het de hits en de herinneringen aan de vervlogen hitjaren die bepalen wat je gaat horen. En dat is mede dankzij Saskia.
2: Ik heb mooie herinneringen aan het nummer Respect van Aliva. Toen het nummer uitkwam dacht ik, wauw, wat een stem. Voor mij echt terug in de tijd, zorgeloos. En dansen totdat het licht aanging. Groetjes, Saskia.

Afgelopen week werd het onmogelijke waar. Toen liepen de Beatles ineens weer over dat legendarische zebrapad bij de EMI-studio's in Londen. Het was natuurlijk onmogelijk dat de echte gasten gezamenlijk nog over zouden steken. Maar dit waren de acteurs die spelen in de vierdelige film over de band die waarschijnlijk vanaf 2028 te zien zal zijn. Je hoorde ze met het liedje over een andere plek in Liverpool, legendarisch dankzij hun hits Penny Lane. Een hit uit 1967, het hitjaar van dit half uur. Ik kijk weer even naar het gedrukte exemplaar van die tijd. De top 40 van 26 augustus 1967. Sound of the Screaming Day van de Golden Earrings. Met een S nog. Die bleef staan op de vijfde plaats in de zesde week. Vijf weken nu in de top 40 blijven staan op nummer 4. Roger Whittaker met If I Were a Rich Man. All You Need Is Love van de Beatles. Die zakte van 2 naar 3 in de zevende week. En van 3 naar 2 omhoog ging Dave Davies met The Death of a Clown in de vijfde week top 40. San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair. Scott McKenzie bleef in de achtste week top 40 ferm staan op nummer 1. Het was het fluitsignaal aan de start van een lange carrière met de Golden Earring voor Barry Hay. Je hoort hem nu op de fluit in Sound of the Screaming Day.

0: And the beat goes on and on and on met Sonny and Cher. Het was de laatste hit uit 1967 in onze reis terug in de tijd. De laatste voor vandaag. Dat is het muzikale landschap van 1983. Dankzij herinneringen aan deze hit. The Rocksteady Crew komt eraan en Michael Jackson hoor je ook.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
16: KWF, tegen kanker voor het leven.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it!
21: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
4: Kippie.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Erik de Zwart.
11: De hits die ons mee terugnemen naar 1983, die komen onder andere van UB40. Die ga je zo meteen horen na de kick.

0: van Stefan.
1: Hey Erik, goedemorgen. Stefan hier. Ik wil je graag mee terugnemen naar de jaren 80. 1983 specifiek. Toen net de hip-hop en de breakdancing en de beats et cetera allemaal opkwamen. De Rocksteady Crew was toch wel een van mijn favorieten. Ik heb het singeltje nog. Ja, een beetje toch weer terug naar die tijd. Lekker.

singer-songwriter Robert Hazard wel over meepraten. Soms ontstaat iets gewoon tijdens het plassen op het toilet of zo, maar ook onder de douche, dat de creativiteit ineens begint te stromen. En deze jongen die had dit nummer Girls Just Wanna Have Fun bedacht in 1979, had een demo opgenomen, maar dat vond hij toch een beetje een sullig liedje, dus hij legde het in de kast. Totdat de producer van Cyndi Lauper's debuutalbum, Rick Chertoff, op zoek ging naar nieuw materiaal. En die herinnerde zich toevallig de pakkende tekst van dit demootje. Stuurde de track door naar de 30-jarige zangeres en zo was deze hit een feit. Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper. Andere hits uit die tijd vinden we de top 5 van deze week. Terug in de tijd, de top 40 van 20 augustus 1983. Agnetha Veldskog uit ABBA met Wrap Your Arms Around Me. 4 weken nu in de top 40 en die bleef staan op nummer 5. La Vie en Rose van Grace Jones ging van 9 naar 4 met een superstip in de 8e week. En van 6 naar 3 omhoog. Annabel, Het Wordt Niets Zonder Jou, Hans de Boy. 6 weken nu in de top 40. 2 bleef 2, IOU van Freeze in de 5e week. En nu 6 weken in de top 40. Berdien Stenberg, Rondo Russo bleef staan op nummer 1. En we draaien de hit die we vinden op nummer 2. IOU, dit is Freeze.

Ik had nog zoveel te doen, maar morgen gelukkig nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wil je dan jouw hit met herinnering horen? Spreek het nog eventjes in dan in de gratis app van Radio 10. En wie weet hoor je het dan in Erik's Top 40 Hit-dossier. Dat kun je dus doen inderdaad via de app, maar ook via radio10.nl/Erik. Veel plezier zometeen met Edwin Ouwehand. Je hoort hem zo. Ik spreek je morgen weer.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
1: Oei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
1: Zo.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nu naar Aldi voor de nu-of-nooit-weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu!
7: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Chris?
7: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Nu bij Zeeman. Dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Pas je eigen...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Lekker, zaterdagmiddag en de hits van 10. Zometeen Madonna, ABBA en Nick Kamen. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 12 uur.
8: Een ernstig verkeersongeluk met meerdere doden op een snelweg in het noorden van Engeland vannacht. Er waren 3 auto's bij betrokken, waaronder een politieauto. Om hoeveel doden het precies gaat, kan de politie nog niet zeggen. Er werden 14 ambulances opgeroepen. De weg is beide kanten op nog steeds dicht. In de buurt van de Spaanse stad Valencia zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand die ontstond door blikseminslag. Het vuur bedreigt een dorpje en de inwoners moeten een veilig heen komen zoeken. Iets ten noorden van Valencia zijn 3 mensen gewond geraakt door overstromingen als gevolg van zware regenval. Na de zonsverduistering van 1,5 week geleden is vrijdag in ons land een maansverduistering te zien. Daarbij staat de maan bijna helemaal in de schaduw van de aarde. Om het te kunnen zien moet je vroeg opstaan. Even na 6 uur 's ochtends heeft de eclipse maximum. Daarna zakt de maan onder de horizon. En op het circuit van Zandvoort begint rond deze tijd de sprintrace. De tribunes stromen vol en de maximaal 105.000 toeschouwers zien Max Verstappen als 6e starten en George Russell vanaf pole. Vanmiddag om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Nederlandse Formule 1 race morgen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19.
7: Dankjewel. En dan de Radio 10 Verkeer. Op dit moment nog 12 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Allereerst de A1, Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 29 minuten. Heeft te maken met een eerder ongeval. Dan de A2, Maastricht-Noord richting Eindhoven bij Batadorp. Ook door een ongeval daar 25 minuten. En dan nog van die wat langere en opmerkelijke A76 Geleen. Keulen bij Duitsland, daar een kwartier vertraging.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Gatorade.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Hallo,

Meesters, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.

Ja. Weet je toch? Hij werd beroemd door die legendarische reclame waarin hij in een wasserette zijn spijkerbroek uittrok om hem vervolgens snel even te kunnen wassen. Alleen, het was volgens mij een knoopsluiting, jongens. En geen... maar ik vond dat gelijkje zo leuk dat ik dacht van... we ritsen hem gewoon er even lekker in. Nick Heyman.

inmiddels vertrouwde geluid van Robert en Kim. Nee, Edwin Ouwehand hier. Ik val even in vanmiddag. En dat was ook wel even nodig, moet ik je zeggen. We hebben het duo Robert en Kim even uit elkaar moeten halen. Ja, ze moeten even tot rust komen. Er is namelijk een enorme ruzie geworden tussen die twee. Tot zelfs haren trekken aan toe. Dit werkt, zeg maar. Oh!

werkweek trouwens. Dus een welverdiend weekend is dan natuurlijk op zijn plaats. Dus, lang verhaal kort. De komende 3 uur ga ik invullen. En dat doen we onder andere de komende minuten met

Lopez en Born to be Alive. Ja, misschien hoor je ons op dit moment wel onderweg naar huis, terugkomend van vakantie. Want dit is voor heel veel Nederlanders zo'n beetje het laatste vakantieweekend. Hè. In regio Noord zat het er al op. Regio Zuid beleeft dit weekend zijn laatste vakantiedagen. En alleen het midden heeft nog een weekje, heb ik begrepen. Dus dat betekent dat er ook vandaag een flinke stroom Nederlanders onderweg is naar huis. Vooral vanuit Frankrijk kan dat nog een lange zit worden, heb ik begrepen. Want de ANWB heeft gezegd van ja, dan kan het zeer druk worden in beide richtingen. Het is trouwens geen zwarte zaterdag meer, hoor. Dus dat valt mee. Maar ja, daar heb je natuurlijk weinig aan, hè. Als je ergens bij Lyon met je caravan achter in de file staat. Maar goed, laat vooral even van je horen via de Radio 10-app. Want waar ben je geweest? Of wellicht ben je daar nog steeds? Hoe warm heb je het gehad? Hoe was je bestemming? Ik zeg, kom maar door via de Radio 10-app. Dan zal ik ook zo zelf wat delen over mijn afgelopen vakantie. Nu Coldplay, Higher Power!

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van Fluorio.
12: Aldi.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe...

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: om te kijken of deze twee, Annie en Dave, of die ook al terug zijn van vakantie. En bij deze het antwoord is ja. Nee, maar ik zie dat ze vrij recent los van elkaar nog op een podium hebben gestaan. En ik neem aan ja, dat je dat niet even tussendoor tijdens je vakantie doet. Nou ja, los daarvan kan ik je ook melden dat Dave Stewart, daar kwam ik net ook achter, volgende maand met een nieuw solo-album gaat komen. Ik kwam er trouwens op door die aflopende vakanties. Hè. Alle appjes van luisteraars die laten weten waar ze geweest zijn. Bijvoorbeeld Giel vanuit Gambia. Alleen, ja, ik moet maar even meeluisteren. Daar klinkt niet helemaal als een feestje.
1: Het is verschrikkelijk benauwd. We zijn hier in het regenseizoen, 35 graden. Gevoelstemperatuur bijna 40 vanwege de hoge vochtigheidsgraad.
0: Oké, okay, nou Giel, hou vol. Zelf ben ik in een aantal landen geweest de afgelopen weken. Alles met de auto. Zeker denk ik wel ruim 5000 kilometer aangetikt. Ik was in Frankrijk, Spanje en Portugal. En misschien wel even leuk om te delen. Wat leuk is, ik was in Biarritz in Frankrijk. Dat is een hele leuke bestemming ook. Ook Carcassonne in Frankrijk was leuk voor een dagje. Verder was ik in San Sebastian in Spanje. Was ik ook nog nooit geweest. En dat is echt een beleving, hoor. Vooral ook de pinchos die je daar overal kunt kopen. Je kunt die vergelijken zeg maar, met tapas. Het zijn dan meestal kleinere hapjes. Vaak om een stukje brood. Och, die zijn zo lekker. En het is gewoon een hele gezellige stad. Dat geldt ook voor Salamanca in Spanje. En in Portugal ben ik voor het eerst ook in Porto geweest. Dat is ook een aanrader, hoor. Maar zometeen deel ik ook even nog wat ervaringen van luisteraars die momenteel binnenkomen. En ja, wat dat betreft, wil je jouw ervaring met me delen? Laat het ook vooral even van je horen via de Radio 10 app. River of Dreams, dit is Billy Joel.

bewerken. En ook handig om te horen waar het dan leuk is, hè, voor de komende vakantie. Voorpret alweer. Zo lees ik hier bijvoorbeeld dat Bart het heel erg naar zijn zin heeft gehad in Schotland. Hij schrijft, ja, al jaren had ik dat plan nu gedaan en ik had dat veel eerder moeten doen. Bianca, die heeft het ook heerlijk gehad in Frankrijk. Maar die paar dagen in Parijs met bijna 40 graden, dat was wel heavy. Maar ja, beter dan regen. Marieke, die is net terug uit Slovenië. Vooral het meer van Bled vond ze daar geweldig. Prachtig land, veel natuur. En alles ligt redelijk dicht bij elkaar. Oké, nou, die schrijf ik even op. Ronald, die koos juist voor Nederland. Zat 2 weken op Texel. We hadden eigenlijk maar 1 dag regen en verder prima weer. Waarom zou

Karin stuurt voor het eerst naar Noorwegen geweest. Fantastisch mooi, maar neem wel een goed gevulde portemonnee mee. Ja, ja, helemaal erg is dan als je ergens een drankje gaat bestellen voor veel te veel geld. En dat het dan ook niet eens lekker cool is, hè? En dan krijg je soms ook nog zo'n bediening waarbij je het gevoel hebt van dat jij eigenlijk blij mag zijn dat zij überhaupt iets voor je inschenken. Herkenbaar of niet? You're about to get lucky with your drink.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Wie was je aan de beurt?
21: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
20: Hit it!
22: Voor die

0: verblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
7: Kippie.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloer.

0: muziek van Amy Winehouse en Starship staat al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 1 uur.
1: Het dode die gisteren viel bij een aanval op een school in Zweden is een meisje van 17, melden Zweedse media. De dader is een 18-jarige oud-leerling. Hij was met een zwaard de school binnengegaan en stak mensen neer. Waarom is niet bekend. Naast de doden raakten 3 jongeren gewond. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij een zwaar auto-ongeluk in Noord-Engeland vannacht. De politie heeft het over meerdere doden en niet over gewonden. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken, waaronder een politieauto. Volgens getuigen zat die achter een auto aan. Er werden 14 ambulances opgeroepen. Op de A58 bij Oorschot is een automobilist aangehouden. Volgens Omroep Brabant had hij zijn auto op de vluchtstrook geparkeerd en lag hij te slapen. Een man bleek te hebben gedronken, had cocaïne gebruikt en kon zich niks meer herinneren. Hij had ook geen rijbewijs en identiteitsbewijs bij zich. Hij krijgt een paar bekeuringen. En in verband met grote drukte bij de Formule 1 in Zandvoort is een van de toegangspoorten gesloten. Bezoekers moeten via een andere gate naar binnen. Betekende dat niet iedereen de hele sprintrace heeft kunnen zien. De race is gewonnen door George Russell en Max Verstappen werd 6e. Om 4 uur is de kwalificatie voor de race van morgen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

Come on over, Valerie. Het weekend van 10. Ja, ik had het eerder vorige uur even over leuke vakantiebestemmingen. En waar we sowieso deze zomer zoal hebben doorgebracht. Jij als luisteraar, waar zat je? Nou, Jeannette, die zat in IJsland. En dat is er zeker bevallen. Overweldigend mooi, schrijft ze in de app. Yvette, die heeft zich ook gemeld. Ze zegt, ja, wij waren in Engeland en Wales. Zo genoten. Wegen zijn niet heel best, maar het is er prachtig en divers. Oeganda en dan de Gorilla Tour. Ja, schitterend land, groen, vriendelijk, aanrader. Dat zegt Rob.

want ja, elke dag staat tegenwoordig wel ergens voor. Nou, bij deze het is vandaag Be an Angel Day. Ja, nog één keer. Be an Angel Day. Het bestaat echt ieder jaar op 22 augustus. En het idee is dat je vandaag iets aardigs doet voor een ander. Iemand helpen, complimentje geven, iets doen zonder dat je daar zelf iets van terug verwacht. Dus ja, ik zat net even te denken hoe ik dat kan ombuigen naar jou als luisteraar.

Days of My Pie. It's American, Don McLean bij Radio 10. Ja, ik had het net even over Be an Angel Day. Dat is een dag die is uitgeroepen om mensen aan te moedigen iets aardigs voor een ander te doen, zonder daar zelf iets voor terug te verwachten. Ja, en ik vroeg je, wie is nou voor jou zo'n engeltje? Wie staat er altijd voor je klaar, helpt je uit de brand, of verdient het gewoon om vandaag even genoemd te worden? Nou, Patricia, die noemt haar buurman. Die heeft tijdens haar vakantie 2 weken lang de planten water gegeven en de kat verzorgd. En ze schrijft erbij, alles leeft nog. Anja, die noemt haar schoonmoeder. Ze past altijd op de kinderen als ze onverwacht iets hebben. Kijk, als je nou je schoonmoeder vrijwillig instuurt voor Be an Angel Dag, hè, dan moet het echt wel goed zitten. Richard stuurt, ik wil mijn vrouw een complimentje geven. We zijn deze zomer met de auto naar Italië geweest. En ze heeft de hele weg niet één keer iets gezegd over mijn rijstijl.

te nemen. En Peter, die wil zijn kapper vandaag graag even in het zonnetje zetten. Hij zegt, ik ben er vanochtend nog geweest. En mijn kapper zegt al jaren dat het best nog meevalt bovenop. Ja, dat is iedere dag.

0: is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
0: Boeie.
1: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes. Hamster.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z. Let's
4: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez... 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: verblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
6: Edwin Ouwehand.
7: Goedemiddag, zo dadelijk hier in de Sugar Babes. Round, round. Nu eerst het goede doel. Waar kan ik?

Yes, we go round rounds. Nog één rondje van de zaak. Radio 10, de Sugar Babes. En die zijn dus wel helemaal terug, hè. En dan bedoel ik ook echt de oorspronkelijke Sugar Babes. Want bij deze groep zijn in de loop der jaren zoveel leden gewisseld dat er op een gegeven moment

0: als je de wiens te hard zet. En dan hoor je ineens de woorden...
1: Kan je even stoppen?
0: Ja, dat werkt zeg maar. Status quo and whatever you want. Ja, dat klinkt als de ideale zin binnen een relatie. Tot de ander vraagt, wat zullen we eten vanavond? Nou, whatever you want. Italiaans? Nee, daar heb ik niet zo zin in. Chinees? Oh nee, zeg, daar moet ik echt niet aan denken. Sushi dan? Mwah. Ja, dan bedoel je dus niet whatever you want. Dan bedoel je blijf maar dingen noemen tot je toevallig zegt waar ik zin in heb. En hopelijk...

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Vandaag bij Otrium, 15% extra korting op heel veel items van Levi's.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Fluorio.
4: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders ga je mis.
1: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
6: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite wasmiddel Gold, 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles, ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je...

0: staat al klaar, Material Girl. Nu is het Radio 10 Nieuws van 2 uur.
1: De NS heeft vandaag al een recordaantal van 55.000 mensen naar het Formule 1 weekend in Zandvoort vervoerd. Dat zijn er een paar duizend meer dan gisteren. De NS had opgeroepen vroeg met de trein te komen om op tijd voor de sprintrace te zijn. Daar hebben veel mensen zich aan gehouden, zeggen ze. Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. Hij begon en eindigde als zesde. Verstappen was positief over de snelheid van zijn auto, maar zei dat inhalen vrijwel onmogelijk was. George Russell won de sprintrace. Straks is de kwalificatie voor de echte Formule 1-race morgen. Maarten van der Weijden stelt het overhandigen van zijn cheque aan het Prinses Maxima Centrum even uit. Hij wil eerst helemaal herstellen van zijn zwemtocht langs 22 steden die hij definitief moet stoppen, omdat hij opnieuw ziek werd. Ik wil er later deze week een feestelijk moment van maken, zegt Maarten op Instagram. En in China heeft een mensachtige robot een wereldrecord gelopen op de 100 meter. Volgens de Chinese staatsomroep legde de robot de afstand af in 9,32 seconden. Dat is bijna 0,3 seconden sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt uit 2009. De robot heet Lightning en is gemaakt door een Chinese smartphonefabrikant. Het Radio 10 weer door Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af, met hier en daar nog een bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui en ook een graad of 19.
0: Dankjewel, dan de Radio 10 Verkeer. Op dit moment nog 10 vertragingen. De drie grootste ga ik benoemen. Allereerst de A1, Amersfoort-Apeldoorn bij Stroe. Door een eerder ongeval, 21 minuten vertraging. A50, Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo, 17 minuten. En die derde, dat is de A76, Geleen-Keulen bij Duitsland. Daar 18 minuten vertraging.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com. Kia. Movement that

0: bnr.nl/business.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
3: De zomer van 10.
4: Edwin Ouwehand.

Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. De man die wel eens tijdens een interview heeft gezegd dat hij toch altijd wel een vreemde ervaring vindt als anderen zijn liedjes zingen. Dan krijgt hij zeg maar dat gevoel. Ja, zo zag hij tijdens een skivakantie een keer een optreden van een coverband die Safe Tonight aan het spelen was. En een andere keer was hij op een cruiseschip en toen hebben zijn vrienden hem op het podium gehezen toen daar een bandje zijn nummer speelde. Zo van, dit is de zanger, die gaat even gezellig meedoen. God, dat moet een partijtje ongemakkelijk zijn geweest. Goed, ik zat net even eraan te denken om zo je muziekkennis te gaan testen. Schikt het? Ja? Doen we dan in de vorm van herkende hits en dat dan in ruil voor een leuk

0: Radio 10, Sester Sledge, He's the Greatest Dancer. Ja, als je nou bij dit nummer denkt, waar doet me dit nog meer aan denken?
1: Weet ik veel.
0: Nou ja, ik noem daar een Will Smith. Want voor Gettin' Jiggy With It werd een flink stuk van dit nummer werd gesampled. Die gitaar, de hele groove, je hoort hem zeg maar door het hele nummer heen. En dat brengt mij trouwens op het volgende.
2: Herken de hit.
0: Want ja, ik ga ook zometeen een bekend liedje laten horen. Alleen dan net even anders dan dat je hem waarschijnlijk kent. En de vraag is natuurlijk, welk nummer is dat dan? Ben je er klaar voor?

je dat denkt te weten, laat van je horen via de Radio 10 app. De winnaar krijgt een Radio 10 hebbendingetje uit onze prijzenkast. Ondertussen bij 10, 50 ways to say goodbye.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamsteren!
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
18: Kippie!
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
20: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we al.
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
27: Jongens, eten!
28: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
29: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
30: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
31: Edwin Ouwehand.
32: Oké, heb jij het ingestuurd via de Radio 10 app voor herkende hit?
33: Wie weet bel ik je zo in de uitzending. Nu.

0: Radio 10 Reggae Night. Ja, een liedje waar LaToya Jackson aan heeft meegeschreven. Hè? Ja, inderdaad, het zusje van... Ja, die inderdaad. Ja. Nee, maar ze schreven destijds samen met een van de leden van Kool & The Gang. En het leuke is, die band die heeft dit liedje ook gewoon ingespeeld.
1: Herken de hit.
0: Maar goed, laten we de feitjes even loslaten. We gaan eventjes naar de harde antwoorden, tenminste. Laten we eerst even gaan bellen voor... Een antwoord voor het spel dat open staat van Herken de Hit.
2: Noem Leon Brinks.
0: Hallo, Haaksbergen.
2: Ja, inderdaad.
0: En nou ja, wij zijn het van de radio, Radio 10.
2: Wauw.
0: Nou ja, ja. je hebt net nou ja, met velen trouwens een antwoord ingestuurd. Ik heb er eentje uitgekozen en jij bent het, Leon. Maar ik vroeg me gelijk even af, nou ja, we lopen tegen einde zomer. Heb je een beetje een lekkere zomer gehad?
2: Oh ja, inderdaad. Ja. Ik heb een heel lekkere zomer gehad.
0: Ben je gewoon weg geweest, of niet?
2: Ja, ik ben een weekje naar Brugge geweest in België.
0: Ah, Brugge is leuk, hè?
2: Ja, inderdaad, ja. Een heel mooie stap.
0: Wat ook leuk is Gent. Kan ik je ook aanraden?
2: Zal ik dan naar kijken voor de volgende vakantie?
0: Ja, ja, en je kan het ook combineren natuurlijk, die twee. Maar goed, eventjes nu straight to the point naar het antwoord van Herken de Hit. Want daarvoor hebben we contact. Ja, ik laat het fragment zo dadelijk wat langer horen. Maar wat is het volgens jou?
2: Ik meen het herkennen als Tainted Love van Soft Cell.
0: Tainted Love, zeg jij, Soft Cell.
1: Herken

0: hartstikke goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Alleen de vraag is natuurlijk, waarmee feliciteer ik je? Ja, ik heb hier de prijzenkast die ik kan openen. En ik kan je laten kiezen uit iets.
1: Oh, oké.
0: We hebben hier in de aanbieding een Radio 10 thermosbeker, een strandlaken, barbecue schort, een Radio 10 dopper. Dus zeg het maar, ik heb ook nog Radio 10 sokken, een zonnebril of een pet.
1: Nou, mijn dopper is aan vervanging toe binnenkort, dus ik zou graag je dopper willen.
0: Oké, nou, gooi die dopper dan definitief maar stuk, want dan stuur ik een nieuwe jouw kant op, oké?
1: Ja, is goed.
0: En we gaan voor het liedje zelf?
1: Ja, natuurlijk.
0: Softail, Tainted Love.

van Kelly. Zo zie je maar, hè, wat er kan gebeuren als je als man zijn een keer luistert naar je vrouw. Goed. Ondertussen gaan we alweer richting 3 uur. En dus ook richting de uren van Dennis Verheugd. Normaal gesproken. Maar die is nog even met vakantie. Dus zometeen hier Wouter Kooijman.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe

0: verblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu!
18: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu!
18: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
19: Nu haal, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
23: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Waar je zo een liedje hoort die na een optreden in een kleedkamer werd geschreven binnen 10 minuten. En ook spinners zijn onderweg. Eerst het nieuws van 3 uur met Frans van der Beek.
24: Een zwaar verkeersongeluk vannacht in Noord-Engeland heeft aan 7 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 politieagenten, meldt Sky News. Het ongeluk gebeurde bij een politieachtervolging op een snelweg bij Middlesbrough. De chaos is zo groot dat de weg beide kanten op nog altijd dicht is. De jongen die gisteren op een school in Zweden met een zwaard een meisje doodstak, had een fascinatie voor aanslagen op scholen in binnen- en buitenland. Hij schreef erover op social media, meldde Zweedse media. En ook had hij veel bewondering voor een Zweed die 11 jaar geleden 3 mensen doodstak, ook op een school. De NS heeft tijdens een raceweekend nog nooit zoveel mensen naar Zandvoort vervoerd als vandaag. Aan het begin van de middag waren het er 55.000. Dat is een paar duizend meer dan gisteren. Waarom zoveel mensen besloten juist vandaag de trein te nemen, weet de NS niet. Straks om 4 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix morgen. FIFA-baas Infantino moet wegblijven van een jeugdvoetbaltoernooi in de Dominicaanse Republiek. Dat zegt de Voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben. Infantino is dit weekend in de Dominicaanse Republiek. Zijn leiderschap ligt onder vuur, ook bij de UEFA, omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui. Bij maxima van 18 tot 20 graden.
0: Radio 10 Verkeer, 10 vertragingen in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderloo 35. De A2, knooppunt Empel, Sint-Michels-Gestel. Bij Sint-Michels-Gestel is een ongeval gebeurd. De vertraging daar is 24 minuten. En de A50, Os-Arnhem voor Maasbrug. Een auto met pech houdt de boel daar 38 minuten op.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
2: De zomer van 10. Wouter Kooijman.

0: Radio 10, je hoorde The Free.
1: Het weekend van 10.
0: En all right now.
1: Wouter Kooijman.
0: Een liedje dat ze schreven in de kleedkamer na een optreden. Geloof het of niet, binnen 10 minuten hadden de boys het op papier. Ja, niet op wc-papier inderdaad. Welkom in het weekend van 10. Ik ben Wouter voor Dennis die nog lekker op vakantie is. En vanmiddag valt er hier en daar nog een klein buitje. Verder zonnig en 18 tot 20 graden vandaag. En in Zandvoort, dit weekend voor de allerlaatste keer, die Dutch Grand Prix natuurlijk. Zometeen om 4 uur begint er al een belangrijke race, namelijk de kwalificatierace. Daar gaat bepaald worden wat de startopstelling is voor de grote race morgen natuurlijk. Want overigens, de eerste race is na de zomerstop. Mercedes-coureur Kimi Antonelli die leidt het kampioenschap. Verstappen staat met 110 punten achter op de 6e plek. Wat dat betreft, ja, hij mag wel aan de bak. En ik hoop maar dat het goed komt, want gisteren kwam hij tijdens een training al in de grindbak terecht. Al is dat wel een familietraditie natuurlijk. Ja. Het weekend van 10, waar je natuurlijk de grootste hits aller tijden hoort. De Beatles zo direct. Ook Seal ga ik voor je draaien. Maar eerst

is toch wel de grootste hit van Seal tot nu toe. Hij verdiende er in 96 zelfs 3 Grammy Awards mee. Het was Kiss from a Rose. Vanaf volgende week maandag hoor je hier op Radio 10 een nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. En komende vrijdag bij Gijs komen Jan Willem en Jeroen zich al even voorstellen. Je hoort ze van

0: Beatles, natuurlijk op Radio 10. Je hoorde Help. Goedemiddag, Wouter hier voor Dennis. Zometeen de hit flashback. Ik neem je mee terug naar het jaar dat dit gebeurde.
1: Met een onverwacht grote meerderheid is Ronald Reagan gisteren gekozen tot president van de Verenigde Staten.
0: Weet je nog welk jaar dat was? Ja, je krijgt het antwoord zometeen natuurlijk. Net zoals deze hit van Bryan Adams. Samen met Melanie C natuurlijk. When you're gone hoor je zo helemaal.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: Wouter Kooijman.
1: Hey, goedemiddag. Het weekend van 10 met Hit Flashback zo direct.

0: is. Maar goed dat je de regen niet in de brand kunt steken, want dat zou de natuur niet leuk vinden, denk ik. Je hoorde Adele.
1: Radio 10, Hit Flashback.
0: Vandaag neem ik je in de Hit Flashback mee terug naar 1981. Het jaar dat de eerste aflevering van De Smurf op tv te zien is. Ja, precies dat. En Ronald Reagan wordt dat jaar president van de Verenigde Staten. En in week 34 van het jaar hadden we een hele grote zomerhit uit Friesland. Nou, die stond hoog in de hitlijsten, hoor. Je hoort hem zo meteen. En ook muziek van een zanger die ooit begon als studiomuzikant bij onder andere Stevie Wonder, Barry White en The Temptations.
2: Ja,
0: dat waren niet de minste. Hij scoorde dit jaar een hit met een waarschuwing voor vreemdgaande mannen. Want hoe kun je trouw van je partner verwachten als je dat zelf niet bent? Nou, je hoort hem zo meteen. Eerst een andere boodschap in de Hits Flashback van vandaag. Namelijk, wie ben ik en waar kom ik vandaan? En daarnaast hoor je in deze song ook nog eens die typische New Yorkse disco-soul-sound uit die tijd. Een stevige baslijn, strakke drums en een zootje blazers natuurlijk. De eerste in de Hits Flashback van vandaag is van Odyssey.
1: Radio 10,

Jorden, de zusjes uit Friesland. Meewoed inderdaad. Het was de laatste in de hitflashback van vandaag. Met een zomerhit Rio. Zometeen na 4 uur weer op zoek naar iemands Sweet 16 track. Dat is een hit die bij je 16e verjaardag hoorde. Eerst Anouk. En nee, dat bedoel ik niet Anouk uit de Bondgenoten. En ook niet de vrouw van Douwe Bob die zwanger is van een derde kindje. Nee, ik bedoel Anouk, moeder van 6 kinderen die nog lekker kan zingen ook. Dit is Are You Kidding Me op Radio 10.

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
9: KWF, tegen kanker voor het leven.
13: Met zometeen een liedje dat 2 keer door dezelfde band werd opgenomen. Het werd maar 1 keer in hit, die versie hoor je zo. En ook Belinda Carlisle. Eerst het nieuws van 4 uur, gelezen door Frans van der Beek.
14: Bij een verkeersongeluk op een snelweg in Noord-Engeland zijn vannacht 7 mensen om het leven gekomen. Een auto met 5 inzittenden reed bij Middlesbrough aan de verkeerde kant van de weg en botste frontaal op een politieauto, maar daarin 2 agenten. De politie achtervolgde de auto, maar het is nog niet duidelijk waarom. Pleegouders krijgen te weinig steun van instanties bij het opvangen van kinderen en daarom stoppen veel ouders tussentijds. Het komt onder meer door te weinig personeel bij pleegzorgorganisaties en jeugdzorg, meldt RTL Nieuws. Veel kinderen wonen daardoor langer bij hun eigen ouders en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Een valse start voor Manchester United in de Engelse voetbalcompetitie. De eerste wedstrijd was tegen Hull City, de ploeg die na jaren weer terug is in de Premier League. En Man United ging met 2-0 onderuit. Matthijs de Ligt deed nog niet mee vanwege een rugblessure en Joshua Zirkzee bleef op de reservebank. Zo dadelijk begint de kwalificatie voor de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen hoopt dat het beter gaat dan bij de sprintrace eerder vandaag, waar hij 6e werd. We gaan nog wat dingetjes uitproberen voor de kwalificatie, zei hij na afloop. De race zelf is morgenmiddag. Het radioteam weer door Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui. Bij maxima van 18 tot 20 graden.
13: Radio 10 verkeer met 5 vertragingen in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 11 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. Ongeval gebeurt. De vertraging daar is 33 minuten. En tot slot de A58 Breda-Tilburg. Voor Tilburg Centrum Oost. Een vrachtwagen met pech zorgt daarvoor 14 minuten vertraging.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Started.
1: Het weekend van 10.
0: Was Simply Red.
1: Wouter Kooijman.
0: Deze versie komt uit 1991. 14 jaar later namen ze het liedje nog een keer opnieuw op. Brachten het ook uit als single, maar nou, die kwam de hitlijst er niet in. Nee, daar trapten we niet in hoor, met z'n allen. Welkom in het weekend van 10. Ik ben Wouter voor Dennis. Hij heeft nog lekker vakantie. Er valt vanmiddag hier en daar een klein buitje. Maar verder is het zonnig. En een temperatuur die schommelt tussen de 18 en 20 graden. Nou hadden we vorige week woensdag al een zonsverduistering. Volgende week is in de nacht van donderdag op vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien in een groot deel van Nederland. De maan komt dan ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde. Dat zal 's ochtends om 14 minuten over 6 gebeuren, dan is het hoogtepunt. En kort daarna zakt de maan weer weg onder de horizon. Een zonsverduistering gehad, een maansverduistering op komst. Nou, ik ben benieuwd wat de volgende planeet is. Als de aarde aan de beurt is, hoop ik wel dat ze de lantaarnpalen gewoon aanlaten.

0: was de Steve Miller Band en de Joker.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ja, wat dit item zo leuk maakt, is dat je van tevoren nooit weet welke hit ik zo meteen aan jouw Sweet 16 mag koppelen. De dag waarop je 16 werd, daar weet je misschien van alles nog van. Maar de muziek uit die tijd, dat is vaak alweer wat minder. Maar geen probleem, daar kan ik jou natuurlijk bij helpen. Naast je geboorteplaat krijg je straks ook twee hits die populair waren rond jouw 16e verjaardag. Tenminste, als jij even je geboortedatum door hebt in de gratis app van Radio 10 en ik je zo meteen even terugbel, dan gaan we samen op zoek naar de muziek die hoort bij de tijd dat je misschien voor het eerst op een brommer rondreed, hè, of misschien voor het eerst uit mocht gaan en een drankje dronk in het café. Of...

Deze zangeres die speelde op haar 16e jaar al nummers op een gitaar. En ze trad zelfs op met een zelfgeschreven liedje tijdens een evenement op haar eigen school. En dat smaakte eigenlijk naar meer. En nog een jaar later had ze haar eerste platencontract op zak. Ik heb het over Lynn Marling. Dit is Sitting Down Here.

0: wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker!
11: Kippie!
10: Nu
12: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
12: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van Voodoo.
12: Aldi.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
15: ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
13: Fans van Voodoo.
12: Aldi.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
20: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
19: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
21: Hey, goedemiddag. Leuk, van wie gaan we zo meteen de Sweet 16 herbeleven? Je hoort het zo meteen. Eerst Whitney Houston.

0: Morgan Wallen, hij was ooit een getalenteerd honkbalspeler, maar een ernstige armblessure zorgde ervoor dat hij moest stoppen daarmee en hij de muziek inging. Dit was Love Somebody.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Daarvoor heb ik Frey aan de telefoon. En Frey, wanneer was jouw grote première?
3: Dat was 20 augustus 1969.
0: Enig idee wat er toen op nummer 1 stond?
3: Nou, ik kan wel een gok doen. Dat was Jean de Berkin en Serge Gainsbourg.
0: Nee. Zegger en Evans. In the year 25.
3: Ja. 25.
0: Deze. Oh. Dat is nog ver weg.
3: Ja, dat is heel lang geleden.
0: Ja, zeker. Jouw verjaardag niet, hè, trouwens, Frey?
3: Nee, die was 2 dagen geleden.
0: Ja, heb je een leuk feestje gegeven?
3: Ik heb geen feest gegeven, nee.
0: Oh, gaat het nog gebeuren of sla je het even lekker over dit jaar?
3: Nou, dit jaar slaan we even over.
0: Oké. Nou, soms heb je dat.
3: Met een feestje. Ja.
0: In 1969 dus geboren, 16 jaar later. Nou, dan zitten we in 1985, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Wat kun je nog herinneren uit die tijd?
3: Toen ging ik naar de middelbare school, de HAVO. En ja, wat kan ik me nog herinneren? Stijldansen. Ja. Deden we in dat jaar een cursus. Wat kan ik me nog meer herinneren? Ja, allerlei vakken die we toen hadden, zoals aardrijkskunde en biologie. En,
0: ja.
3: Ja, het schoolgebouw was een houten gebouw. De hele school was een houten gebouw.
0: Ja.
3: Dus ja, dat was. En dat had wel iets krakende vloeren en ja.
0: Mooi hè? Ja, ook wel eens aan het vissen en zo?
3: Nee, vissen heb ik eigenlijk nooit gedaan.
0: Weinig.
3: Schaken wel.
0: Schaken? Oh ja, dat was natuurlijk ook super populair in die tijd.
3: Ja, zeker.
0: En was je een singeltjespersoon of had je meer gekopieerde cassettebandjes thuis?
3: Nee, ik was wel echt een singeltjespersoon.
0: Oh ja.
3: Dus echt naar de platenzaak.
0: Kan je er nog één herinneren die je gekocht hebt, die je moest hebben?
3: Ja, dat was Interference met Team Hammer Sam.
0: Oeh, kijk eens aan. En waarom vond je die zo mooi?
3: Ja, ik vind dat een hele bijzondere plaat, zeg maar.
0: Ja.
3: Het is ook een heel klein hitje geweest in de top 40.
0: Mm-hmm.
3: En ik ben eigenlijk altijd wel een beetje van die bijzondere muziek geweest in de top 40 destijds.
0: Ja,
3: dus
0: ja.
3: OMD was destijds ook nog niet zo heel groot.
0: Nee. Even terug naar jouw 16e verjaardag, 1985. Beste Frey, dit was één hit uit die tijd.
3: Ja, dat was Tarzan Boy.
0: Ja, zeker.
3: Van Baltimore.
0: Ja, ja, ja. Het was een grote hit, hè, in 1985.
3: Ja, zeker. Leuk.
0: Ja,
3: leuke
0: ja.
3: Muziek.
0: Ja, dat is één optie voor jouw Sweet 16 hit. Maar ik heb er nog een andere. Dat is deze van Propaganda. Nou, ik ben benieuwd waar je mee gaat komen, Frey.
3: Dan kies ik toch voor Baltimore en Tarzan Boy.
0: Oh, leuk. Ja, ga ik die aan je Sweet 16 koppelen vandaag?
3: Nou, hartstikke leuk.

Down Machine, get on your feet. Vanaf volgende week maandag hoor je bij Radio 10 een nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. Komende vrijdag bij Gijs komen Jan, Willem en Jeroen zich aan je voorstellen. Je hoort ze dan vanaf maandag 31 augustus hier in de ochtend bij Radio 10. Waar je zo meteen na 5 uur kans maakt op dat bomvolle prijzenpakket. Als je meespeelt met Stuck in the Middle. Er blijft een plaat hangen in het midden van de plaat. Aan jou de taak om te herkennen welk liedje dat is. Als je dat goed doet, is dat prijzenpakket voor jou. Dit is Oil City, Firefly.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt. Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Jouw kans op het Radio 10 prijzenpakket als je zo meteen meespeelt met Stuck in the Middle. En muziek van Queen, maar ook Eternal. Eerste nieuws van 5 uur met Frans van der Beek.
15: Het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen is opgelopen tot meer dan 220, meldt RTV Noord. Ook zijn er nog 6 meldingen gedaan van acuut onveilige situaties. Gisterochtend vroeg was bij Zandeveer een relatief zware aardbeving met een kracht van bijna 3. In het gebied werd vroeger aardgas gewonnen. Tijdens een toertocht door Brabant is een motorrijder om het leven gekomen. Toen de groep waarin hij reed bij Oorschot ineens moest afremmen, reed hij op de motorrijder voor hem en ging hij onderuit. Hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De weg is afgesloten en specialisten van de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Oekraïne krijgt meer luchtafweer van Frankrijk. President Zelensky had erom gevraagd, omdat Rusland voortdurend aanvallen uitvoert met raketten en Oekraïne daar weinig tegen kan doen. Aan het front lijken de Oekraïners Rusland nog aardig te kunnen stoppen, maar door de lucht hebben de Russen vrij spel met hun raketten en drones. Indonesië zet 1500 extra militairen in om de bosbranden op Borneo te bestrijden. De branden hebben grote delen van het eiland verwoest en veroorzaken een dichte rook. Een oppervlakte zo groot als de provincie Limburg is afgebrand. En ook gaan 6 helikopters meehelpen bij het blussen van de branden. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, of valt vooral in het noorden nog enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog en dan 18 tot 20 graden.
14: Radio 10 verkeer, twee vertragingen nog. A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld, 6 minuten daar. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. De vertraging is 12 minuten.
16: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
18: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
19: Gelukt. Heb je hem al betaald?
18: Wat bedoel je?
19: Mijn betaalverzoek.
18: Zo, dat doe je snel.
19: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
24: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: Dat is het lievelingsliedje van Lady Gaga, hè?
1: Het weekend van 10.
0: Het was Queen.
1: Wouter Kooijman.
0: Ja, zij heeft haar artiestennaam gebaseerd op dit liedje van Queen. Grappig, hè? Welkom in het weekend van 10. Het is zaterdagmiddag, 12 over 5. Ik ben Wouter, aangenaam. Ik sta hier voor Dennis, die nog lekker op vakantie is. Dit hele weekend trouwens. En vanmiddag valt er hier en daar nog een kleine bui. Maar echt veel stelt het niet voor. Verder is het zonnig. 18 tot 20 graden. Ja, en zojuist in Zandvoort is de kwalificatierace geëindigd. Max die heeft zich vandaag als 7e gekwalificeerd voor de Grand Prix van morgen. Hij moest de pole position aan Lando Norris laten. Hij komt het hele weekend eigenlijk al een beetje snelheid tekort om zich in de toplijsten te laten zien. Nou, Norris op pole, Max op P7. Ik denk dat het morgen een superspannende race wordt. Kijken wat hij gaat flikken. Jouw kans op het Radio 10 prijzenpakket. Zometeen als je meespeelt met Stuck in the Middle. En ik heb muziek van Earth, Wind & Fire. Naar deze van Bluff.

in het midden. En de bedoeling is natuurlijk dat jij raadt welk liedje dat is. Als je dat goed doet, maak je kans op het Radio 10 prijzenpakket. Daarin de dopper, de zonnebril, de cap en de unieke Radio 10 sokken. Maar je mag ook zeggen, nee Wout, dat lever ik weer in. Ik ga voor het strandlaken. En dat is niet zomaar een strandlaken, nee. Daar kun je echt gewoon lekker met z'n tweeën op liggen. Alhoewel, als je vandaag dan naar het strand gaat, is die ook misschien lekker om je mee af te drogen. Nou, let op, dit is de opgave van vandaag. Nou, heb je hem herkend? Het is een grote hit en deze zangeres, ze is klein voor een stuk, maar haar carrière gigantisch. Drop het nu in de gratis app van Radio 10 of bel me, want een beller is sneller. 0909 310 10. Je maakt kans op dat fantastische prijzenpakket. Als je dus weet

0: zijn de grootste hits aller tijden.
1: Radio 10, Kristen Burg en The Lady in Red. Ondertussen druk bezig met Stuck in the Middle. En het is een lastige opgave, merk ik vandaag. Hij was ook wel heel kort, hoor, moet ik eerlijk toegeven. Inzendingen als Duran Duran met The Reflex, No Doubt, Just a Girl, Madonna, Kylie Minogue. Het is het allemaal niet, maar wat is het wel? Ik laat hem nog één keer horen. Let even goed op. Welke track blijft er hier hangen in het midden? Als je het weet, heb je nog 10 minuutjes om jouw antwoord door te appen naar de gratis app van Radio 10. Of bel het door 09.

0: hoort hem zo.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
11: Kippie.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
15: Nee.

0: grootste is aller tijden, Radio 10, Mika. Relax, take it easy. Het is toch weekend, hè?
1: Stuck in the middle,
0: Nou, dat was een lastige opgave vandaag. Ik heb heel veel inzendingen gehad die niet juist waren. Meestal zitten er meer

0: een rondje gelopen.
1: Oh, was het druk?
0: Nou, behoorlijk.
1: Heb je ondanks al die toeristen toch nog wat leuks gezien?
0: Eigenlijk niet. Niks specifieks. Nee, daar gingen gewoon mensen kijken en dat vinden we wel leuk aan zich
1: op de weg. Altijd leuk, ja, precies. Hey, ja. En nu onderweg naar huis.
0: Precies, naar Den Helder. Ja,
1: ja, en toen hoorde je dit. Nou, Cynthia, ik vind je een pro hoor, als je weet wat dit is.
0: Ja, en wij dachten aan Dolly Parton, aan Jolene.
1: En waarom aan Dolly Parton?
0: Ja, ik weet niet. De stem in één keer, ik had echt een ingeving van, hey, dat is het toch gewoon.
1: Gewoon in één keer wist je het?
0: Ja, ja, zoiets. Normaal niet, maar nu dacht ik dit, ja.
1: Alright, nou, even luisteren hoor.
0: Natuurlijk.
1: Ja, fantastisch. Lekker.
0: Ja.
1: Kom je toch niet met lege handen terug in Den Helder vandaag?
0: Echt zo.
1: Het Radio 10 prijzenpakket heb je gewonnen met daarin de dopper, de cap, de bril zit erin en schone Radio 10 sokken.
0: Nou, hartstikke leuk. Die had ik nog niet.
1: Nee, maar je mag ook zeggen, nee. Nou, Wouter, hou dat maar lekker, dat hele setje. Ik ga voor het Radio 10 strandlaken.
0: Nee, ik ga voor het hele setje.
1: Het hele pakketje, inclusief schone sokken. Nou, het komt naar Den Helder toe.
0: Gezellig.
1: Hartstikke goed. Heb je ook nog wat met het liedje van Dolly Parton?
0: Nou ja, als het opstaat, word je er altijd wel vrolijk van.
1: Nou, dan ga ik je vrolijk maken, want hier is ze.
0: Super, dankjewel.

0: grootste hit aller tijden, radioteam Teddy Swims, Jorde de Door. Het is 9 voor 6 en inmiddels aangekomen in de studio, Sjoel van Est.
1: Mag ik applaus?
0: Nou,
1: dankjewel.
0: Waarvoor eigenlijk?
1: Weet ik ook niet.
0: Voor jezelf,
1: het natuurlijk. Leuk. Ja.
0: Ja, tuurlijk, nee.
1: Als mensen het niet geven, moet je het gewoon vragen, hè?
0: Nou, zo is het. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Hoe is het?
2: Ja, hartstikke goed. Ja, vanavond weer ethisch het eten onder andere, vanaf 8 uur. Dus dan heb je nu nog 2 uur en 9 minuten om na te denken over jouw ultieme wonderschone ethisch hit. Dus jij hebt aardig wat bedenktijd. Dus ik verwacht ook dat je echt met iets heel goeds op de proppen komt.
0: Hoeveel inzendingen mag ik doen vanavond?
2: Nou, ik zou denken aan een stuk of 1000.
0: Ja?
2: En een mooie selectie die
0: daar kan je kiezen.
2: Maken.
0: Ja, ja oké. Okay.
2: Dus het aanbod moet lekker groot zijn vanavond. Stuur jouw favoriete ethisch hit even door via de Radio 10 app. En het is het leukste als je het even inspreekt ook.
0: Oh ja, voice appje.
2: Met je eigen stem.
0: Ja.
2: Vertel wie je bent.
0: Kun je mezelf aankondigen.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
0: En valt er nog wat te winnen vanavond?
2: Ja, de Radio 10 paraplu.
0: Oh, lekker met dit weer.
2: Ja, hè.
0: Oké, okay, nou hartstikke goed. Zometeen dus na 6, Jules van Est.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Je bent bij de lekker lange zaterdagavond van Radio 10. Zometeen met Mary J. Blige en U2. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
16: Na de aardbeving gisteren in Groningen is het aantal meldingen over schade flink aan het oplopen. Tellen staat nu op dik 220. Bij het schadeinstituut zijn er ook 6 meldingen binnengekomen van een acuut onveilige situatie. En op 1 plek zijn er maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Bij controle van coffeeshops in Leeuwarden zijn tientallen kilo's hash in beslag genomen, net als meerdere kilo's tabak en tabaksmachines. 1 zaak had veel meer hash in huis dan is toegestaan. De controles werden uitgevoerd door een speciaal team van de gemeente Leeuwarden, met hulp van de douane en de politie. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van morgen in Zandvoort. Hij staat vanaf de 7e plek. Lando Norris van McLaren pakt de pole, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes. Bij de sprintrace eerder vandaag wist Verstappen ook al geen potten te breken. Hij werd toen 6e. De hockeymannen hebben op het WK een mooie stap gezet richting de halve finale. India werd zojuist met 3-1 verslagen. Als Engeland later vandaag van Argentinië wint, dan zijn de hockeyers door. India was een taaie tegenstander dat vooral verdedigde. Het eerste doelpunt viel pas in het 3e kwart. Het Radio 10 weer door Weer Online. is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Al valt vooral in het noorden nog enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog. En dan 18 tot 20 graden.
0: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortillarol. Lekker,
17: Kippie.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Hij is onderweg.
21: Wie?
22: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
21: Top. Koffietje, ik trakteer.
22: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
25: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

De Queen of R&B, dat is de bijnaam van Mary J. Blige. En als je dacht dat zij alleen maar muziek maakt, nee, ze doet er nog veel meer bij. Zo heeft Mary J. Blige haar eigen wijnmerk, haar eigen parfum, haar eigen beautylijn, een sieradenlijn en ook nog een zonnebrillencollectie en zelfs haar eigen schoen. De Mary Boot, dat is een laars. En dan speelt ze ook nog als actrice in films. Dus op heel veel manieren heeft Mary J. Blige ze lekker bijverdiend. Maar van één ding heeft ze spijt. Namelijk een tv-commercial van fastfoodketen Burger King, waar zij zingend een kiprap moest promoten.

Temptations en My Girl bij Radio 10. En ja, als dit nou helemaal in jouw straatje past, dan is het nieuwe online kanaal van Radio 10 ook echt wat voor jou. Radio 10 Soul & Jazz. Want daar hoor je 24 uur per dag non-stop de lekkerste soul en jazz. Kun je luisteren op radio10.nl en via DAB+. Kun je dus even af en toe lekker een beetje afwisselen met de grootste hits aller tijden. Heeft Adam Levine eigenlijk een beetje een lekkere zomervakantie gehad? Jazeker, hij was namelijk vorige maand op vakantie met zijn gezin in Saint-Tropez in Frankrijk op een luxe jacht van 60 miljoen euro. En af en toe werd ook even een opblaasbare glijbaan uitgerold vanaf de bovenkant van het jacht, vanaf een meter of 10 hoogte. Oh yeah. Om daar dan vervolgens af te glijden en in de zee te storten. Dat klinkt als een heerlijke vakantie. En je hoort Maroon 5 nu bij Radio 10 en Misery. So

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kops thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Nu
12: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
16: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
21: Jules van Hest. Met zometeen een zangeres en zij noemt zichzelf de favoriete zangeres van je moeder. Wie zij is, hoor je zometeen nu.

Ze noemt zichzelf de favoriete zangeres van je moeder. Leanne Rimes, ook wel bekend als Dixie Bennings, de rol die ze speelt in de serie 911 Nashville. En die gaat over een brandweerkazerne in Tennessee, Amerika. Misschien volg je dat wel eens. En die Dixie Bennings is eigenlijk precies het tegenovergestelde van Leanne Rimes. Een achtergrondzangeres die gefrustreerd is omdat haar muziekcarrière nooit van de grond kwam. En dat is, zoals je weet, allesbehalve het geval bij Leanne Rimes. En verder zit die serie vol met familiedrama, intriges, relaties, geheimen en vooral heel veel brandslangen. Want wat zou je anders verwachten bij een serie over een brandweerkazerne, toch?

zou het eigenlijk zijn met Joan Osborne? Want 30 jaar geleden scoorde zij deze grote hit. Haar enige hit ook, One of Us, bij Radio 10. Nou, ze is nog echt niet van plan om het wat rustiger aan te doen, Joan Osborne, met optreden. Want ze vindt dat nog steeds verschrikkelijk leuk, zei ze in een interview. Op dit moment is zij een tour aan het doen waarbij ze de liedjes zingt van Bob Dylan. En ja, natuurlijk zingt ze dan ook tussendoor een keertje One of Us. Want ja, dat is toch een beetje waar de fans op zo'n avond naar uitkijken. Als je die niet zingt, dan krijg je gewoon boze fans achter je aan met de honkbalknuppels. Dat wil je ook niet. One of Us is bij Radio 10 en nu Wham! I'm your man.

deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?

0: dus doet. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een

0: asr.nl/business. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Je bent bij de Geen Haast, Geen Stress zaterdagavond van Radio 10... zometeen met de Starship en Media. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
11: Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen... omdat ze bij corrupte zaken waren betrokken. De 2 zouden gift hebben aangenomen van bedrijven... die in ruil dan weer opdrachten van de gemeente kregen. Rotterdam had al een vermoeden dat het niet lekker zat... en na onderzoek van het OM leek de zaak erger te zijn dan gedacht. Langs de Maas in Venlo is een dode vrouw gevonden. En de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. De vrouw werd vanmiddag gevonden door een wandelaar. Wie het slachtoffer is en hoe lang het lichaam daar al lag, weet de politie niet. En daarom worden mensen die iets gezien hebben opgeroepen zich te melden. Max Verstappen is er letterlijk ziek van dat hij morgen vanaf de 7e plek start bij de Grand Prix in Zandvoort. Ik heb niet veel energie en ik heb ziek in de auto gezeten, zei hij na de kwalificatie. Ook vandaag had Verstappen weer moeite om balans in zijn auto te vinden... Een probleem waar hij al het hele seizoen last van heeft. AZ heeft ook vandaag weer 3 punten gepakt... en staat na 3 wedstrijden op 9 punten, dat is de volle map dus. In Sittard won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard... dat dan na 5 minuten met 10 man verder moest na een rode kaart. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond brede opklaring in het zuiden... meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: Dit liedje past eigenlijk overal wel bij. Of het nou de openingsdans is op een bruiloft, of in de auto tijdens een roadtrip door Amerika, of je overwinning bij een sportwedstrijd. Je hebt vast ook wel iets in je leven waar dit liedje perfect op aansluit. Nothing's gonna stop us now. Vol kracht en doorzettingsvermogen, je hoort de Starship bij Radio 10. En zometeen, je favoriete spel op zaterdagavond. Van welk lied is de beat bij Radio 10? En dan maak je kans op de allermooiste van Nederland. De allermooiste paraplu van Nederland. De Radio 10 paraplu. En die wil je winnen. Zometeen, nu Marco.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van de leer.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: voor een relaxte zaterdagavond. Natuurlijk bij George McRae en het relaxte Rock Your Baby bij Radio 10.
1: Jules van Est.
2: Het weekend van 10.
0: Het is als een pizza zonder bodem, als een matras zonder vering en als barbecuen zonder rooster. Van welk lied is de beat bij Radio 10? Want je hoort zometeen een bekende Radio 10-hit. En daarbij is alles weggelaten. Dus een kaal geplukte versie. Zonder muziekinstrumenten, zonder zang ook. Je hoort alleen de beat. En de vraag aan jou is, van welke hit is dat?

Het is meer keuze A, B of C. A, een hit van Hathaway, What is Love? B, een hit van Celine Dion, My Heart Will Go On? Of is die beat uit een liedje van James Brown, Living in America? Antwoord C. App je oplossing met de Radio 10-app en maak kans op de Radio 10 Paraplu en de Radio 10 Thermosbeker.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie olifant.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
20: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
22: Ah, nee hè.
23: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
22: Ja, weer eens.
23: Nou, of jij even?
22: Oh ja?
23: Ik heb net koffie gezet.
22: Lekker.
23: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je voelt...

0: Nazareth en Love Hurts bij Radio 10. En... de zomer van 10. Een hele goede avond, Lucia.
1: Hallo.
0: Je hebt vandaag flink lopen bakken, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Want wat heb jij vandaag gemaakt, gebakken?
1: Knippertjes, Drentse knippertjes.
0: Oud-Hollandse Drentse knippertjes. En voor de mensen die nog niet weten hoe dat smaakt en wat dat is, wat is het?
1: Het is een traditie hier in Drenthe met oudjaar eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk, als je het jaar bijna uit bent, dan is een knippertje is plat. Dat is een plat koekje. En als je het nieuwe jaar bent, krijg je een rolletje. Dan is het opgerold. Dan is het nieuwe jaar weer. Nou ja, dat heb je dan in vooruitzien is dat.
0: Ah,
1: dus
0: oké.
1: Voor het nieuwe jaar. Ja.
0: Dus jij dacht, Lucia, 4 maanden voordat het oud en nieuw is, ik ga alvast kniepertjes maken.
1: Maar ik bak altijd kniepertjes.
0: Wekelijkse traditie.
1: Nou, bijna wel, ja.
0: Nou, dat klinkt allemaal hartstikke lekker. Het water loopt mij hier in de mond. Ik kwel echt bij mijn mondhoeken. En van de kniepertjes naar de opgave van het leukste spel op je zaterdagavond. Van welk lied is de beat bij Radio 10? En het gaat om dit stukje. Komt deze beat Lucia uit een hit van A, Hathaway, What is Love? B, uit een hit van Celine Dion, My Heart Will Go On? Of is die van C, James Brown en Living in America?
1: Ik dacht antwoord C, James Brown, Living in America.
0: Ja!
1: Yay!
0: Nou, je hebt net zoveel verstand van muziek als van kniepertjes.
1: Ja, leuk hè?
0: Heb je hartstikke goed gedaan en daarom krijg jij voor het vreselijk slechte weer wat er aan zit te komen in Nederland een heerlijke Radio 10 paraplu.
1: Oh, leuk, ja.
0: En je krijgt ook nog, omdat je van in de regen lopen dorst krijgt, de Radio 10 thermosbeker.
1: Oh, wat leuk. Geweldig.
0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Heel veel plezier ermee en ik wens jou een fantastisch mooie zaterdagavond.
1: Jullie ook. Fijn. Hartstikke bedankt.

Wat is nou het allerbelangrijkste op deze zaterdagavond? Dat is niet of je wijn- of bierglas nog vol zit, of dat de toastjes met brie op tafel staan. Nee, het belangrijkste is: welke ethisch hit moet er zometeen voor je gedraaid worden in Ethisch at Eet? Want zometeen vanaf 8 uur gaat de snoepwinkel weer open met de lekkerste ethisch hits. Dus geef die van jou ook even door via de Radio 10 app en spreek jouw audiobericht in: welke wil

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit... Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: De maaltijden van Kippie, zoals kip in pangangsaus. Lekker!
15: Kippie!
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
15: En alles ademt zometeen weer die heerlijke ethisch sfeer in Ethisch Het Eet. Dus welke wil jij horen uit de ethisch? Geef het door via de app. Nu het nieuws van 8 uur.
20: De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze worden verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. In de praktijk kwam het erop neer dat bedrijven opdrachten kregen van de gemeente in ruil voor geld of cadeaus. Rotterdam had al het idee dat de 2 corrupt waren en had het OM gevraagd de zaak verder te onderzoeken. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om daar te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Die woedt zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië had eerder Rusland om hulp gevraagd, omdat daar grotere blusvliegtuigen zijn. Maar dat verzoek viel niet lekker bij de EU. In het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. Een aantal van hen raakte gewond toen een muur instortte. Vanwege het noodweer werden een camping en een discotheek ontruimd. En ook moest de brandweer mensen uit een auto halen die door overstromingen vastzaten. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez, heeft zijn staf rond en daar zat een verrassende naam bij. Een van zijn assistenten wordt Adil Ramzi, die vroeger bij PSV, AZ, Twente en Willem II speelde. En de afgelopen jaren was hij trainer van Oranje onder de 18. Andere assistenten zijn Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
21: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we van weer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
26: Gelukt. Heb je hem al betaald?
25: Wat bedoel je?
26: Mijn betaalverzoek.
25: Zo, dat doe je snel.
26: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
28: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten.
15: Jules van Hest. En weer de lekkerste hits uit de 80's voorbij je zaterdagavond. Borrel, barbecue, potje Yahtzee of Monopoly. Of om je saaie autorit een beetje leuker te maken. Maar wat je ook aan het doen bent vanavond, even met je duim de Radio 10-app openen op je telefoon. Ja, doe maar, doe maar. Klik maar met die duim op die app, heel goed. En dan klik je op het microfoon-icoontje en spreek je even een audiobericht in. Vertel daarin wie je bent, welke ethisch hit je zou willen horen en ook even waarom. Ik kijk uit naar jouw appje. En Michelle van Delft die kiest voor Ashford & Simpson.

0: verdient voor zijn indrukwekkende muziekcarrière. Bruce Springsteen, want ja, als André Hazes zijn eigen standbeeld heeft, dan op zijn minst ook een standbeeld voor Bruce Springsteen, ja toch? Of moet je eerst dood zijn voordat je een standbeeld krijgt? Nee, toch? Nee. Nou, hij heeft dus nog geen standbeeld, maar wel een eigen kerstbal. Bruce Springsteen aan een hangertje dus, in je boom. Met een rood zweetbandje om zijn hoofd en een klein gitaartje in zijn handen. Leuk voor de kerst, die er over een paar maanden al zit aan te komen. Hungry Heart bij Radio 10. Je bent bij 80's at 8. En jij hebt het voor het zeggen vanavond. Wat wil je horen uit de 80's? Geef het door via de Radio 10-app. Goedenavond, Franca.
1: Goedenavond, Radio 10.
0: Jij hebt een heel vrolijke 80's zitten, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En ben je zelf ook in zo'n vrolijke bui dan?
1: Ja, altijd eigenlijk wel.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd. Heel Nederland hangt aan jouw lippen. Welke 80's hit heb je dan gekozen die zo vrolijk is?
1: Ik heb gekozen voor Garden Party van Mezzo Forte.
0: Ik vind het een hele goede keuze van je.
1: Dankjewel.
0: Complimenten voor de goede muzieksmaak. En nu bij Radio 10 in 80's at 8, jouw keuze, Mezzo Forte.
1: Nou, geweldig. Dankjewel.

0: Eat bij Radio 10 om deze zaterdagavond even een beetje op te kalfateren. Met jouw ultieme 80's hits. Dus duik even in jouw muzikale brein. Schud ze uit je mouw en stuur ze vooral even door via de Radio 10 app. Wat wil je horen uit de 80's? En ja, het liefst natuurlijk de hits die ook echt uit de 80's zijn en een enorme hit zijn geweest. Dus niet van die vage liedjes, vage B-kantjes. Nee, de liedjes die echt iedereen kent en die iedereen kan meezingen. Een beetje onder het motto: de grootste hits aller tijden, zoals je van Radio 10 gewend bent. En Willem Hus, die heeft ook wat ingesproken.
1: Hey Jules, goedenavond met Willem Hus uit Katwijk.
0: Hoi.
1: Ik heb misschien wel een mooie jaren 80 hit. Robert Cray met Don't Be Afraid of the Dark.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: business.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Laten we er niet omheen lopen.

0: als je een foto bekijkt van Paul Young in de 80s, dan lijkt hij echt als twee druppels water op acteur Johnny Depp. Dat zou je eens even moeten opzoeken op Google bij afbeeldingen. Echt, het zouden broers kunnen zijn, Johnny Depp en Paul Young. Hij heeft de zomer voor volgend jaar trouwens al helemaal vol gepland met optredens Paul Young. Hij gaat 10 shows geven in Ierland en hij noemt dat een intieme avond met Paul Young. En waarom noemt hij het een intieme avond? Nou, als hij het een kleffe avond zou noemen met Paul Young, dan krijgt hij gedonder daarmee. Dat wil je natuurlijk ook niet. Every Time You Go Away hoorde je in 80s at 8 bij Radio 10. En ja, wat wil jij horen uit de 80s? Dat is nog steeds de hamvraag vanavond. Jouw ultieme 80s hit, geef hem even door via de Radio 10-app... en spreek jouw audiobericht even in. Net als Sjaak.
1: Goedenavond, met Sjaak uit Rotterdam. Ik zou graag Relax van Frankie Goes to Hollywood horen. Omdat dat een typische 80s hit is uit een tijd die geweldig was. Lekker aan de tafel met de moeder de vrouw aan kaarten. Alvast bedankt. Groetjes.
0: Nou, jij ook bedankt, Sjaak. En succes met het potje kaarten met je vrouw, hè? Winnen!

0: Geniet van je relaxte zaterdagavond. Dit is Radio 10 80s at 8. En disco diva Diana Ross en Upside Down. En zometeen onderweg naar je nacht. De top 4000 classics met Albert-Jan Sluis. En onder andere Mel en Kim voor je. Red Hot Chili Peppers en Wickfield. En nu nog op de valreep een appje van Ilse. En zij heeft echt een hele leuke gekozen. Een ballad uit de 80s.
1: Hey Radio 10 team, ik zou echt heel graag eens Run To Me van Lee Towers en Anita Meyer weer eens willen horen. Ik geloof dat ze 8 weken lang in de top 40 hebben staan, op 1986, dus ze mogen best wel weer eens gedraaid worden. En dan kan ik eens lekker meezwijmelen met mijn vriendje. Dankjewel, doei doei!

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeel.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
1: In de golf van Bengalen, dat is bij India, is een vrachtschip gezonken. Volgens de kustwacht waren er 24 mensen aan boord, van wie er tot nu toe 2 zijn gered. Het schip vervoerde ijzererts. De meeste opvarenden komen uit China. Waardoor het schip is gezonken is niet duidelijk. In de buurt van Oorschot, Brabant, is een motorrijder om het leven gekomen. Het is een man van 75. Hij was bezig met een toertocht en toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem en viel. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor hem doen. De ronde van Spanje is begonnen en toerwinnaar Tadej Pogacar heeft al gelijk de eerste klap uitgedeeld. Hij won de tijdrit door de straten van Monaco. Hij was net een fractie sneller dan de Brit Ethan Hayter. Morgen begint Pogacar in de rode leiderstrui aan de tweede etappe. En die gaat van Monaco naar Monosque, dat is boven Marseille. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Ploeg leek af te steven op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door een Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we al van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Vanaf 31 augustus nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

Ik heb me laten vertellen dat bij de Red Hot Chili Peppers de instrumenten weer uit de kast kunnen. Werkt namelijk aan nieuwe muziek. Flea vertelde eerder al dat ze samen aan het schrijven en opnemen zijn met gitarist John Frusciante thuis. En volgens drummer Chad Smith gaan de Peppers vanaf september weer de studio in. Het moet hun eerste nieuwe album worden sinds 2022. En tot die nieuwe muziek er is, doen we het nog even met een klassieker die inmiddels al 27 jaar oud is. Californication, en daarvoor Showing Out, Mel en Kim. Goedenavond, je hebt Radio 10 aanstaan met de komende 3 uur... het allerlekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics. Ik ben Albert-Jan, super dat je erbij bent. Ik heb alvast even een voorraadje verjaardagstaart ingeslagen... want vanavond hebben we weer wat kaarsjes uit te blazen. Zometeen hoor je Wakefield en daarna blaas ik de eerste kaarsjes uit... bij iemand die ooit zong dat iedereen de wereld wil regeren. Eerst een vrolijke soulklassieker met een behoorlijk serieuze aanleiding. Het idee voor Soul Man ontstond tijdens de rellen in Detroit in 1967. Op televisie was te zien dat zwarte ondernemers het woord soul op hun winkels hadden gezet... in de hoop dat die gespaard zouden blijven. Nou, dat ene woord werd de inspiratie voor een nummer over trots en doorzettingsvermogen. En dat werd deze. Sam and Dave.

Radio 10 en Wakefield. Ze klinkt behoorlijk Brits, maar daar komt ze helemaal niet vandaan. De zangeres achter die artiestennaam is namelijk de Deense Sanne Carlsson. Wakefield koos zelfs artiestennaam als eerbetoon aan haar vroegere pianolerares. En onder die naam scoorde ze halverwege de jaren 90 de ene Europese hit naar de andere. Dit was er eentje uit 1995. Think of You. Dit is het weekend van Radio 10, de top 4000 classics met zometeen Bruno Mars. En ik ga de eerste verjaardagstaart van vanavond erbij pakken. Want Roland Orzabal is vandaag jarig. De zanger van Tears for Fears mag 65 kaarsjes uitblazen. Je hoort ze nu bij Radio 10 met Advice for the Young at Heart.

0: Het wordt al jaren gebruikt bij huwelijksaanzoeken en op trouwfeesten. Marry You, Bruno Mars. En grappig genoeg was het nummer juist helemaal niet bedoeld als grote romantische liefdesverklaring. Bruno die schreef het juist over zo'n impulsief Las Vegas huwelijk, weet je wel. Dat je een avond flink doorhaalt, straalbezopen bent, eindigt in zo'n wedding chapel en de volgende dag wakker wordt en bij jezelf denkt: huh, ben ik getrouwd? Met wie dan? Maar goed, dat houdt verliefde stellen duidelijk niet tegen. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen Fischer Z. En straks een nummer dat er inmiddels zo'n 3 miljoen na zit. En deze komt eraan. Who can you call? Ghostbusters, Ray Parker Jr. hoor je zometeen.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe

0: roadtrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 2 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Goedenavond,
3: Jan Sluis.
2: Matt Fisher zet zometeen. Fluitsma en Fantijn zijn onderweg. En eerst Ghostbusters. Dit is Ray Parker.

0: Als je het al 50 jaar volhoudt, dan mag je best een feestje geven, toch?
1: Top 4000 Classics.
0: Want Fisher Z bestaat dit jaar een halve eeuw. John Watts richtte de band in 1976 op en staat nog altijd op het podium. En voor het jubileum komen ze ook naar Nederland. Op 29 augustus naar het Bostheater in Ommen. En op 23 september staan ze in Podium Victoria in Alkmaar. 50 jaar Fisher Z dus. En ze zijn voorlopig nog niet uitgespeeld. Dat was Dorker en daarvoor Ray Parker. Je bent bij Radio 10, de top 4000 Classics op zaterdagavond met Kylie Minogue ook zometeen. En eerst een nummer dat na 30 jaar nog altijd heel erg actueel is. Eigenlijk zit het vol met vooroordelen over ons kikkerlandje, want er wordt gezongen over een land waar een fiets nergens veilig staat, iedereen een mening heeft en we tussen de middag gewoon een broodje kaas eten. Nou, vink, vink en vink. Het enige wat niet meer klopt, dat is het aantal, want in 1996 waren we nog met zo'n 15 miljoen Nederlanders. Tegenwoordig zijn dat er ruim 18 miljoen. Dit zijn Fluitsma en Fontijn bij

Een Fleetwood Mac-klassieker met een behoorlijk persoonlijk verhaal. Zangeres Stevie Nicks had eind jaren 70 een relatie met Don Henley van de Eagles en ze raakte zwanger van hem. Nou, ze koos voor abortus, maar vertelde later dat als ze het kind had gekregen en het een meisje was geweest, ze haar Sarah had genoemd. Don Henley vertelde later dat het nummer over hun ongeboren kind ging. Nou, volgens Stevie klopt dat deels, maar er zitten nog veel meer mensen en gebeurtenissen uit haar leven in verstopt. Je hoorde Fleetwood Mac met Sarah. In de top 4000 staat hij op plek 151. Dit is Radio 10, zaterdagavond, de top 4000 Classics, met straks na 10 onder andere Hall & Oates en M-People. En eerst Something Happened on the Way to Heaven. Dit is Phil Collins bij 10.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF, tegen kanker voor het leven.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 2,50 euro.
22: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
23: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
24: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
27: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
26: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
27: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
29: Radio 10. Het ANP-nieuws van 10 uur.
30: Twee ambtenaren die bij de gemeente Rotterdam werkten zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft verder onderzoek naar ze gedaan en de zaken waarvan ze werden verdacht blijken erger. De twee gunden bedrijven opdrachten in ruil voor geld of cadeaus. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Omdat onderhandelingen tussen beide landen waren stuk gelopen, kwam Amerika vandaag met een belasting op Canadese producten, zoals wijn en meubels. En als antwoord gaat Canada heffingen invoeren op staal en zuivel uit Amerika. En dat gaat allemaal over 2 weken gebeuren. Toen Ronald Koeman opstapte als bondscoach, was Pep Guardiola de ideale opvolger in de ogen van de KNVB. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Maar Guardiola haakte af omdat hij na Manchester City een jaar niks wil doen. En kandidaat nummer 2, Arne Slot, gaat liever een club trainen. Toen werd het Xavi Hernandez. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. De ploeg leek af te stevenen op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer.
0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch en Soda en Guess.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

alles lekker vinden. De people. En people, moving on up. En daarvoor Holland Notes van Radio 10, Out of Dutch. En toepasselijker kan een titel tegenwoordig bijna niet zijn voor Holland Notes. Want Daryl Hall en John Oates zijn inmiddels echt out of touch. Na meer dan 50 jaar samen kregen ze flinke ruzie over hun gezamenlijke bedrijf. En belanden ze zelfs tegenover elkaar in een juridische strijd. Nou, de zaak is inmiddels opgelost, maar van een verzoening is geen sprake. Hall zei toen al over een mogelijke reunie. Dat schip ligt op de bodem van de oceaan. Grote kans dus dat we ze nooit meer samen zien. Helaas, gelukkig hebben we dit nog. Dat was out of touch. Dit is Radio 10 met elke avond van 9 tot 12 de beste tracks uit de grootste hitlijst aller tijden. Ik ben Albert-Jan en ik heb heerlijke muziek voor je klaarstaan in de Top 4000 Classics met zometeen Elton John. En straks een discoplaat van eigen bodem waar in 1980 geen ontkomen aan was. En wist jij dat je op dit liedje ook Taylor Swift hoort? Ja, John Mayer had haar zelfs al in gedachten voordat het nummer helemaal af was. Hij wilde dat Taylor Swift de Stevie Nicks bij zijn Tom Petty zou zijn. Nou, luister maar eens of je haar eruit pikt. Dit is John Mayer met 10 and Half of My Heart.

Elton John met zijn krokodillenleren bril. Crocodile Rock, een excentriek artiest natuurlijk. En dat blijkt niet alleen uit zijn muziek en outfits. Hij heeft namelijk sinds kort misschien wel de meest lugubere sieradencollectie ter wereld. Toen Elton namelijk nieuwe knieën kreeg, vroeg hij of hij zijn oude knieschijven mocht houden. En die bracht hij vervolgens naar een juwelier en die heeft er twee sieraden van gemaakt. Van de ene knieschijf een gouden hanger en van de ander een broche. En die ketting waar die hanger aan hangt, die liet hij ook al van bot maken. Op de ketting staat in het Latijn ook nog eens: ik zal voor niemand meer buigen. Dat is een vrij letterlijke tekst als je knieschijven inmiddels om je nek hangen. Dat was Elton John, Crocodile Rock. Hey, top dat je erbij bent. Een lekkere zaterdagavond met Radio 10. De top 4000 classics met zometeen Robbie Williams. En nu de best verkochte single van het jaar 1980 in Nederland. En die kwam gewoon van eigen bodem. Spargo, You and Me.

0: Robbie Williams. En die heeft onlangs iets nieuws over zichzelf ontdekt. Er is namelijk autisme bij hem vastgesteld. En hij is er nog hartstikke blij mee ook. Want het verklaart volgens hem een heleboel. Sterker nog, hij noemt het inmiddels zijn vrijkaartje. Alle rare dingen die hij doet, wuift hij nu weg met... Sorry jongens, ik ben autistisch. Ja, zo verzin ik wel eens dat ik Tourette heb. Robbie Williams en Something Beautiful. Dit is Radio 10, de Top 4000 Classics... met zometeen een wereldhit die eigenlijk alleen maar bedoeld was... voor een stel dansende trollen. En ik open straks de Top 4000 file van INXS. En deze komt eraan. Loveful van The Cardigans binnen nu en een paar minuten.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Mark.

0: Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis.
13: Mediamarkt.
14: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: De grootste hitlijst aller tijden.
18: Yo!
19: Jan Sluis.
18: Super dat je erbij bent. Justin Timberlake zometeen. Ik open straks de top 4000 file van NXS. En eerst Love Fool.

0: Justin Timberlake was niet alleen de stem van Branch in Trolls, hij was ook verantwoordelijk voor de muziek in de film. Voor de grote slotscène miste hij nog één ding, namelijk een lekker disco-nummer waarop alle personages samen konden dansen. En dus dook hij met hitmakers Max Martin en Shellback de studio in met onder meer de Bee Gees als inspiratie. En dat kun je wel goed terughoren. Het nummer werd wereldwijd de nummer 1 hit en kreeg zelfs een Oscar-nominatie. Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: Top 4000 File.
0: Dit is Radio 10, de Top 4000 Classics met ABBA zometeen. Eerst open ik de Top 4000 File van INXS. Opgericht in 1977 in Sydney met drie broers Ferris en als grote blikvanger zanger Michael Hutchence. Die groeide uit tot een wereldwijd sekssymbool en had eind jaren 80 zelfs 2 jaar een relatie met een andere Australische superster, Kylie Minogue. In 1997 kwam er een tragisch einde aan het leven van Michael Hutchence. Hij werd op 37-jarige leeftijd doodgevonden in een hotelkamer in Sydney. De lijkschouwer concludeerde later dat hij zichzelf waarschijnlijk per ongeluk van het leven had beroofd. INXS ging daarna nog jaren door met verschillende zangers, maar treedt sinds 2012 niet meer op. Afgelopen december stonden ze 6 keer in de Top 4000 met deze hits.
2: 3356. Are you ready for a new sensation? 2507.

Radio 10 en de top 4000 hits van INXS. New Sensation, Disappear, Need You Tonight, Suicide Blonde en Original Sin. En natuurlijk deze. Dit is hun grootste hit in de top 4000. INXS dus met 10. Never Tear Us Apart.

Haar platenbaas, David Messi, die vroeg om een moderne versie van een van die grote Ik heb jou niet nodig platen. Zoals bijvoorbeeld I Will Survive of It's Raining Men, dat is ook zo'n bekende. En dat werd meteen haar grote doorbraak. Internationaal Anastasia hoorde je en I'm Out of Love. Dit zijn de Top 4000 Classics voor Radio 10 op zaterdagavond, met zometeen na 11 John Parr en Donna Lewis. Eerst een nummer dat eigenlijk hoort te beginnen met drums. Die zijn ook netjes opgenomen, alleen werd het begin van de drumpartij per ongeluk gewist. Terughalen lukte niet meer en dus plakte Steve Winwood er maar een stukje synthesizer voor dat hij eigenlijk aan het einde van het nummer had gespeeld. Ja, dit wereldberoemde intro was dus eerst bedoeld als het slot van het nummer. While You See a Chance, het is Steve Winwood.

0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker.

0: Aldi.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluoriowasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: business. Nu ook bij Aldi verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het ANP nieuws van 11 uur.
3: De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
11: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

Deze enorme liefdesverklaring begon eigenlijk in een boek. Donna Lewis las de roman Love for Lydia van de Britse schrijver H.E. Bates en raakte zo geïnspireerd dat ze er een nummer omheen schreef. Sterker nog, de beroemde woorden uit het refrein I love you always forever, near and far, closer together, die komen rechtstreeks uit het boek. Het nummer heette zelfs eerst Lydia, maar omdat die naam nergens in de tekst voorkomt, werd de titel veranderd. En zo werd een roman uit 1952, ruim 40 jaar later, ineens een wereldhit. Haar enige ook, want in de top 4000 staat ze precies één keer op plek 1703. Dat was Donna Lewis en I love you always forever. Goedenavond, het is 11 uur geweest op zaterdagavond. Dit is Radio 10, de top 4000 classics met Doe Maar zometeen. En straks blazen we op de valreep nog één keer kaarsjes uit. Maar eerst een man die records breekt in de bioscoop. De biopic Michael heeft wereldwijd namelijk meer dan 1 miljoen dollar opgebracht en is daarmee de eerste biografische film ooit die door die grens heen gaat. En blijkbaar is er één recordfilm nog niet genoeg, want filmstudio Lionsgate heeft bevestigd dat er een vervolg komt. De opnames beginnen eind dit jaar. Goed nieuws, toch? Michael Jackson hoor je nu in de top 4000 classics van Radio 10. Don't stop till you get enough.

Het klinkt misschien als een verzonnen verhaal, maar volgens schrijver Ernst Jans is het echt gebeurd. Hij leerde Helene kennen toen ze pas 7 was na een concert in de Melkweg. Tijdens de busrit naar huis viel ze tegen hem aan in slaap en daarna verloor hij haar jarenlang uit het oog. Tot ze ineens weer voor zijn neus stond, inmiddels 17 jaar oud. En die bijzondere herontmoeting werd de inspiratie voor dit nummer. Doe maar en bel Helene. Radio 10 heb je aanstaan. Albert-Jan hier met de Top 4000 Classics. Met daarin zometeen Queen. En op de valreep van 22 augustus kunnen we nog 1 keer kaarsjes uitblazen vanavond. Want Dua Lipa is vandaag 31 geworden. Je hoort er nu in de Top 4000 Classics van Radio 10 met...

Na de dood van Freddie Mercury lagen er van dit nummer alleen wat losse zangflarden uit zijn laatste studiosessies in Montreux. Producer David Richards die puzzelde die stukjes aan elkaar tot er een nieuw lied ontstond. De rest van Queen speelde daarna de instrumenten erbij. En zo verscheen Freddie 4 jaar na zijn overlijden op

0: 4000 Classics op zaterdagavond met zometeen Aha. Madonna komt er ook aan met Jump. En ik heb zometeen deze voor je. I'm Not Your Daddy, Kid Creole en de Coconuts hoor je zometeen.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu!
2: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
4: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris Make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF.

0: Kanker voor het leven.
1: De grootste hitlijst aller tijden.
2: Hallo,
3: Albert-Jan Sluis.
2: Met AHA zometeen. Madonna is ook onderweg. En eerst Annie, I'm Not Your Daddy. Kid Creole en de

0: Heb je er ook zo van genoten afgelopen week? Eindelijk na al die tijd weer eens lekker Crying in the Rain. Voor een band die vrijwel alleen maar eigen nummers opnam, is dit wel een opvallende uitzondering.
1: Top 4000
0: Classics. Crying in the Rain is namelijk helemaal niet van A-ha. Sterker nog, het was de eerste cover die ze ooit opnamen. Het nummer werd al in 1962 een hit voor de Everly Brothers en werd geschreven door Carole King en Howard Greenfield. En de Everly Brothers die waren blijkbaar blij met deze cover. Want na het succes kregen de mannen van A-ha zelfs een set gitaren cadeau van Don en Phil Everly. En daar spelen ze nog altijd op. Dat was Crying in the Rain. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 op zaterdagavond met Jerry Rafferty zometeen. En eerst de dame die 3 weken terug nog op het podium stond van de AFAS Live in Amsterdam tijdens World Pride Music Festival. Met Kylie Minogue natuurlijk. Ze sloot die avond af met Sorry en Hang Up. En dat komt van hetzelfde album als dit liedje. Dit is Madonna bij 10 en

Na Africa trok Toto voor deze plaat opnieuw muzikaal richting dat continent. Het verhaal gaat dat Moshenga gaat over een journalist die naar Zuid-Afrika wordt gestuurd om verslag te doen en daar een arm meisje ontmoet. Hij wordt zo door haar en haar omstandigheden geraakt dat hij haar eenmaal terug in Manhattan niet meer uit zijn hoofd krijgt. Toto en Moshenga. Tot zover de Top 4000 Classics voor vandaag. Morgenavond vanaf 9 uur gaan we verder. En dit is nog Evanescence bij 10. My Immortal.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
7: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
17: De teller van het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen blijft oplopen. Ruim 220 mensen melden zich tot nu toe bij het Schadeinstituut. 6 van die meldingen gingen om dringende, onveilige situaties. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Pep Guardiola was volgens de KNVB de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Guardiola haakte af omdat hij een jaar pauze wil. De andere kandidaat, Arne Slot, werd het ook niet omdat hij liever een club wil trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. Volgens Iran willen meer landen over de hele wereld nu kernwapens hebben. Als reden wijst hij naar de Amerikaanse president Donald Trump, die voor nucleaire onveiligheid zou zorgen. Ook waarschuwt Iran dat zij landen die meedoen aan de volgens hun Amerikaanse economische oorlog ook als vijand beschouwen. En de voetbalavond zit er weer op. PEC Zwolle heeft zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En eerder vanavond won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard. Morgen komen onder andere PSV en Feyenoord in actie. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is 17 graden en kan in het noorden nog even regenen. Vannacht wordt het een stuk kouder. 15 aan de kust en landinwaarts onder de 10 graden. Morgen vooral droog met af en toe zon en tussen de 17 en 19 graden.
18: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw langs de Maas in Venlo. Wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze precies om het leven kwam, weet de politie niet. Wel gaan ze ervan uit dat het om een misdrijf gaat. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen om zich te melden. Er is een reddingsactie opgestart in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden aan boord. De meeste komen uit China. Er zijn er tot nu toe 2 gered en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Waardoor het schip is gezonken, is nog niet duidelijk. En Madonna zorgt voor een politieke rel op een Grieks eiland. De popster vierde daar haar 68e verjaardag en een lokale politicus is boos. Omdat ze zou hebben gevraagd of bewoners hun ramen willen sluiten om nieuwsgierige blikken te voorkomen. Een Griekse minister benadrukte dat de komst van de artiest juist miljoenen euro's aan publiciteit oplevert. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht flink af, vooral landinwaarts. Daar wordt het maximaal 10 graden. Morgen wisselen de zon en wolken elkaar af, met in het noorden soms een bui. Het wordt 18 tot 20 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Volgens de KNVB was Pep Guardiola de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar hij werd het niet, omdat Guardiola een jaar even niks wilde doen. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. De tweede optie was Arne Slot, maar die ging liever een club trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. In Oorschot-Brabant is een motorrijder overleden. De man van 75 kwam uit Waalwijk en was bezig met een toertocht. Toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer voor hem doen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump ervoor gezorgd dat nu de hele wereld kernwapens wil hebben. In de oorlog met Amerika werden Iraanse nucleaire locaties gebombardeerd en dat wordt als roekeloos beschreven. Ook dreigt Iran met aanvallen als er door Amerika nieuwe economische sancties worden opgelegd. En op het vliegveld van het Duitse Düsseldorf is paniek uitgebroken nadat een 52-jarige vrouw werd gestoken door een schorpioen. Ze kwam terug van vakantie en het dier had zich in haar jaszak verstopt. Uiteindelijk bleek het om een van de giftigste soorten te gaan. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is flink afgekoeld, landinwaarts maximaal 10 graden. Vandaag is het wisselvallig, alleen in het noorden bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond de 19 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de